0: A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze. When she

0: Luister dan, gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Drie uur eet jij verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de

0: Dorpenban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel.

0: kabinet zit, ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

En geef een waanzinnig applaus voor het orkest van vandaag, Guido's Orchestra. Veel van de liedjes die we vanavond zingen, ontstaan soms onderweg. Worden door het leven zelf geschreven. Maar we wilden vandaag iets geks doen. We hebben allemaal een gitaar omgehangen, omdat het volgende liedje echt in de bar van een hotel is ontstaan. En die zingen we met z'n allen. Je mag meedoen als je dat wil. Als je het herkent in ieder geval. Ik kom echt even...

0: 12 uur hebben één geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Hier volgt een waarschuwing. Vanuit diverse windstreken bereiken ons berichten over een opwekkend fenomeen. De zogenaamde keet. Jongeren verzamelen zich massaal in aftansen, scheurtjes, caravans en bijgebouwen.
2: Doorspoelen!

Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: voor mijn lach.
1: Want ik weet de lach bevrijd.
0: De crisis maakt iedere keer.
1: Maar voor mij is het goed weer.
0: Hoe is dat God zo'n multispagaat?
1: Nou, het oude van de straat.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Etje en Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan.

0: Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en sneller langs ons zuis. Nog steeds helende tijden, alle wonden.

als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Etje en Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden? Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En

0: een auto.
1: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.
7: Met Thomas Eggens.

0: hier op Radio Drenthe. En kom, nou, laten we gaan dan.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goeiemorgen. Thomas hier op de plek van een vakantievierende Wimboer. De komende 3 weken ga je mij vaak horen tussen 9 en 12. Samen met Marita, die de maandagen voor haar rekening neemt. Andere dagen zal ik voor mijn rekening nemen de komende 3 weken. Schenk rustig een bakje koffie in en geniet van de muziek van eigen bodem tot aan 10 uur. Tijd voor een uurtje nederpop met uitgebreid.

felicitaties natuurlijk voor een jarige Henk Wijngaard. Want hij viert morgen zijn 80ste verjaardag. En eigenlijk is dat feestje al geweest natuurlijk. Met dat leuke concert een paar weken geleden. Daar waren wij ook bij. En toen werd zijn oude Scania weer in nieuwe glorie hersteld, moeten we eigenlijk zeggen. Die grote onthulling kon hij toch weer even een rondje in zijn oude vrachtwagen. Waar het allemaal mee begon voor Henk Wijngaard in zijn carrière. Morgen officieel dus zijn 80ste verjaardag. En het concert wat hij dus een paar weken geleden gaf, zenden wij uit hier op TV Drenthe morgen. We blikken vast vooruit op het Hello Festival, ook morgen. En nieuwe muziek uit WK-hoek. Ja, we zijn natuurlijk helemaal afgetrapt met het wereldkampioenschap in Mexico, de VS en Canada. Gisteren met de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. En ik moet zeggen, ik vond het een beetje saai. Ja, ik heb tot en met begin tweede helft gezien. En waar ik vooral aan moet wennen zijn die extra reclames. Want dan heb je rond een minuutje of 25 heb je een drinkpauze. Dat moet natuurlijk ook, want het is hartstikke warm daar in Mexico. Maar ja, dan heb je gelijk reclame. Heel Amerikaans natuurlijk. Want daar heb je echt om de 5 minuten reclame. Maar ja, daar zullen we de komende tijd, de komende weken aan moeten gaan wennen. Want extra vaak reclame tijdens die WK-wedstrijden. Goed, dan focussen wij ons maar op de muziek met een nieuw liedje over het WK. Even kijken of dat een hit gaat worden. Tot die tijd, muziek van Laurie Spee.

0: even een bezoekje in Limburg. Altijd gezellig, Roanesse. En bestel maar...
1: De Drentse Tours.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, het lijkt nog een eeuwigheid te duren. Dat lijkt niet alleen zo. Dat is gewoon zo. Voordat we weer die nieuwe editie gaan doen van de Drentse Duizend. Gedurende het jaar blikken we dan maar graag even terug op de lijst van de afgelopen jaren. En dan iedere week hangen we daar een bepaald thema aan. En ja, wij dachten deze week, weet je, aanstaande zaterdag, dus morgen, is onze Henk Wijngaard jarig, 84, zijn 80ste verjaardag. Hij is 60 jaar getrouwd. Nou, hij zit 300 jaar al in het vak. Dus hoogste tijd om eens eventjes alle noteringen van Henk Wijngaard erbij te gaan pakken. Ik heb de laatste voor je van deze week. Die stond enkel en alleen vorig jaar in de lijst. Het jaar daarvoor en het jaar daarvoor stond hij niet in de lijst in de Drentse Doezet. Afgelopen jaar stond hij op plekje 585. Ik heb hem volgeladen.

Full House en Standing on the Inside. Daarvoor ook nog Henk Wijngaard. En ik heb hem volgeladen. De wagen dan weliswaar, hè? Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Maar tot die tijd laat ik je even achter met Clouseau.

0: Dat hoor ik nu. Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht... tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Het is exact 9:30. Tijd voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De Molukse gemeenschap is voorzichtig positief over de motie van Don Seder van de ChristenUnie om stil te staan bij hun geschiedenis in Nederland en hoe die vandaag de dag doorwerkt. De meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met de motie waar volgende week over gestemd gaat worden. De bouw van een landhuis aan de Schiphorsterweg in Schiphorst schijnt er over hotel Havikshorst laat voorlopig op zich wachten. De buurman heeft bezwaren aangetekend bij de Raad van State omdat het ten koste dreigt te gaan van de uitbreidingsplannen van zijn aangrenzende paardenbedrijf. En de regio Emmen verdient een steuntje in de rug voor de ontwikkeling van het gebied. Dat vindt minister Boekholt O'Sullivan. Zij heeft het gebied aangewezen als een zogeheten initieerregio. Nou, dit en meer nieuws vind je bij ons op de app en natuurlijk op rtvdrenthe.nl. Dan het weer nog. Roland van der Zwaag, kan je daar meer over vertellen?
3: Vanochtend is het bewolkt. Af en toe kan het een klein beetje miezeren. Maar goed, er zijn ook droge perioden bij een graad of 16. Vanmiddag wordt het 17 tot 18 graden. Het is tijdelijk droog. Maar later vanmiddag dan volgt er weer enige regen. En vanavond is dat niet anders. Soms een bui, maar ook een paar opklaringen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd.

Masterclass. Ja, toch een gigantisch mooi festival met heel veel grote namen. Gisteren sprak ik nog met Jack en The Weatherman, die daar ook weer gaan staan en daar een thuiswedstrijd spelen. Want die heren die komen oorspronkelijk uit Emmen, wonen er nu niet meer, maar die komen daar oorspronkelijk vandaan. We zijn er opgegroeid. Ja, en over een thuiswedstrijd gesproken. In 2019 stond Skik op het podium. En die speelde toen een thuiswedstrijd daar bij het Hello Festival. Dus ik dacht, ik laat deze live versie weer eens eventjes van stal pakken. Skik live!

Emeralds en A Night Like This. Ja, we komen al op en top in de oranje stemming, tenminste. Als ik hier de studio mag geloven. Zeker gisteravond was die eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap met Mexico tegen Zuid-Afrika. En zondag mogen de oranje mannen in de baan tegen Japan. Om 10 uur Nederlandse tijd gaat die aftrap plaatsvinden. Ja, en daar hoort een stukje muzikale omlijsting bij. Deze hele week nieuwe WK-liedjes. En nu heb ik eentje van De Nacht van Casanova's. Alle remmen los. Nou, laten we ook hopen dat Oranje dat gaat doen. Met Nederland komt eraan. Een nieuw WK-liedje, De Nacht Casanova's.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse...

0: De mega supermarkt
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Ja, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
4: Met Thomas Eggens.

0: Chic en Ma Forbidden Lover. Het is 8 minuten over 10.
1: Marita, goedemorgen.
2: Wat is dit voor een muziekje? Goedemorgen.
0: Is het gewoon even leuk?
2: Gezellig.
0: Gewoon over gezellig.
2: Ja, heel leuk, maar ik moest eventjes om lachen.
0: Ja. Hm. Ja? Ja. Ben je uitgelachen? Of,
2: ja, nee, ja, doe maar. Ik lach zo weer verder, hoor.
1: Oké, okay, is goed.
0: En ja, weer terug van weg geweest.
3: Ja, zeker weten.
0: Onze Milko.
3: Ja, goedemorgen. Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, dan moet je wel even... Ja, dan moet wel even...
3: Dankjewel. Een lang applaus ook.
0: Klaar. Fijn dat je er weer bent, Milko.
3: Hey, dankjewel.
0: Hoe gaat het met je?
3: Ja, het gaat wel goed eigenlijk.
0: Mooi man, jij komt ons verblijden met jouw zoetgevoelige stem om het nieuws te lezen straks.
3: Absoluut, op het half uur. Hè. Dan hoor je het bulletin weer uit mijn mond. En dan gaan we eens kijken of ik het nog kan. Want dat is de grote vraag natuurlijk.
0: Oeh, ja, kun je het nog?
3: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik heb niet geoefend.
0: Dat gaan we zo meteen, horen dan.
2: We zijn een kritisch publiek.
0: Ja, dat is waar.
3: En een goede reden om te blijven luisteren natuurlijk.
0: Zo is dat, zo is dat. Ik heb gelijk even een dilemma voor jullie.
2: Oh.
0: Op je slippers naar het werk, ja of nee?
2: Nee.
3: Nee?
0: Nee? Waarom niet? Als het nou 30 graden is, hè?
3: Ja, nou ja, die slippers die maakt het verschil niet wat mij betreft. Kijk, die korte broek, daar kun je nog wat van vinden. Maar de slippers is voor mij persoonlijk een no-go.
0: Het hangt ook een beetje van je functie af, denk ik. Toch? In de zin van, ja, er zullen wel kledingvoorschriften ook hier zijn. Mm-hmm. Kijk, als je bijvoorbeeld verslaggever bent, ja, dan ga je natuurlijk niet op slippers en een korte broek de deur uit. Weet je, dan je moet er wel een beetje goed opstaan, toch?
3: Representatief.
0: Maar bijvoorbeeld een korte broek, dat kan dan weer wel.

0: Ja, vind ik wel. Vind ik toch wel weer kunnen. Maar dat komt ook omdat ik een hekel heb aan voeten. Dus ik vind iemand anders zijn voeten gewoon zien in slippers. Vind ik eigenlijk al niet heel
1: prettig. Een hekel aan voeten?
0: Een hekel aan voeten.
1: Hoezo?
0: Ja, weet ik niet. Vind ik gewoon vies.
1: Je gaat niet naar het zwembad.
0: Nee, ik hou niet van voeten. Dus vooral iemand van iemand anders dan in slippers. En dan naar voeten moeten kijken en tenen. Oh, ik vind dat echt een ding. Nee. Korte broek vind ik, ja. Weet je, ik vind het hier, als je dan kijkt hoe wij er hierbij zitten. Wij hebben hier overal climate control.
1: Climate control.
0: Dan denk ik, het is helemaal niet nodig dat je hier in een korte broek loopt.
1: Als het werkt, dan is het fantastisch.
2: Oh, ik ben een paar maandjes weg geweest, maar het werkt nog steeds niet.
1: Jawel, het werkt wel.
3: Het is nu, wacht even, ik pak hem er even bij.
0: Ja? Even kijken.
3: 22,3.
0: Hoeveel?
3: 22,3.
0: Vind ik warm.
2: Ja, ik ook. Ja.
1: Maar dat was het gisteren en eergisteren ook, 22.
0: Ja, maar vind ik nog wel warm.
1: Oké. Maar ik ben een beetje opgevoed met het feit... als je naar je werk gaat, doe je een lange broek aan. Ik doe nooit een korte broek aan naar mijn werk. Zelfs toen ik op Curaçao werkte, deed ik een lange broek aan naar mijn werk.
2: En daar praten ze nog over op Curaçao. Ja.
0: Waarom heeft die jongen een lange broek aan?
1: Waarom heeft die jongen een lange broek aan?
0: Je zit er toch op het strand te werken?
1: Is die jongen wel goed bij zijn hoofd?
0: Ja, want je stapt hierna toch gewoon het strand op met een cocktail. En
1: Nou, niet elke dag, hè?
0: Daar geloof ik helemaal niks van.
1: Ja, dat is ook, nee,
2: ik heb verhalen gehoord.
0: Ja, ik ook.
1: Maar goed, waarom hebben we het hier over? Slippers naar kantoor of juist strenge kledingvoorschriften. Je kunt maar beter duidelijk zijn. Softwarebedrijf Avast die lanceerde een lookbook met kledinginspiratietips voor werknemers. Tegelijkertijd verschijnt de CEO van uitzendbureau Young Capital op zijn slippers naar zijn werk. Ja, dat contrast is natuurlijk wel heel groot, hè?
0: Ja, enorm groot. Maar ze hebben trouwens niet alleen maar regels over slippers of geen slippers of een korte broek of wel niet dat. Ze hebben ook over wat je dus niet aan mag. Ook bijvoorbeeld geen hoodie en dat soort dingen. Dat is schijnbaar
1: geen
0: ook
1: hoodie?
0: Niet. Nee? Nee.
1: In de winter draag ik alleen maar hoodies.
2: Ja,
1: maar
2: zijn wij af, Thomas?
0: Ja. Bedrijf dus. Jullie zijn af. Ja, jij bent af. Versleten spijkerbroeken, af.
1: Oh. Ja, maar dat is toch ook mode? Met leggings. Gaten erin?
0: Af.
1: Leggings af?
0: Af.
1: Oh, oké. Okay. Ja, die draag ik nooit.
0: Nee, maar als je als vrouw als broek draagt, ben je sowieso af natuurlijk, hè? Kom op. Een legging als broek dragen is...
1: En de sportschool kan het weer wel.
0: Dan is het een sportbroek. Dan is het ook geen legging.
1: Dat is geen legging.
0: Nee.
1: Maar wat is de definitie van een legging?
0: Dan? Draag je ergens onder. Dus dan iets langs eroverheen, een jurkje of zo, weet je wel. Oké, maar ga niet een legging als broek.
1: Dat kan niet. Oké. Nee, wat kan nog meer niet?
0: Nou ja, heel veel
1: dingen. Dat was het een beetje.
0: Nee, maar een nette sneaker mag bijvoorbeeld wel. Maar niet afgetrapte kleding, het gaten erin en zo vooral niet.
2: Het zou wat zijn, hè, dat ik iets van dat lijstje nu aanhad. Ja. Dan ben ik hier nu 5 minuten binnen en dan kom ik alweer weg.
0: Ja, dan ga je weer weg, ja.
1: En ik weet dat, er staat een camera. Niet één, maar meerdere camera's staan er op ons. Ja. Ding met teksten en zo, dat is ook moeilijk, hè?
0: Is ook moeilijk, zeker voor op de televisie. Ja, en doe nooit twee
1: merken.
0: Merken en nooit twee keer dezelfde kleding aan, hè?
1: Nee, mag dat niet?
0: Nou, daar wordt op gelet.
2: Oh ja.
0: Weet ik.
4: Ik
0: heb wel eens opmerkingen gekregen uit de landen. Van, jij had toch gisteren datzelfde blouseje aan?
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen, inderdaad. Dan sta ik voor mijn kledingkast en dan denk ik van, zal ik die... Nee, want volgens mij had ik die dinsdag al aan.
0: Dus nou dat.
1: Dat kan beter niet.
0: Dus doe maar niet.
1: Nee, dus doe ik wel iets anders aan.
0: Elke dag het anders.
1: Ik heb wel dezelfde broek als gisteren aan.
0: Dat mag dan weer wel.
1: Oké, nou goed. Ik vind het allemaal heel erg verwarrend. Terug naar de muziek. Ed Sheeran en Azizam, nu op Radio Drenthe.

Johnny heet Jazz en Shattered Dreams. Zometeen nog muziek van Phil Collins. Ook de Detroit Spinners komen er voor je aan. Eerst muziek van eigen provinciebodem met Sajan Plat. En dit is Pooms.

Je kent Hurry Love, Phil Collins, daarvoor ook nog Arjan Plat en Poems. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Milko, die praat je weer helemaal bij. En ook het laatste nieuws kun je natuurlijk vinden op rtvtrenten.nl en in de RTV Trenten. Nu is dan muziek van de Detroit Spinners op Radio Drenthe.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Hogeveen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga

0: www.wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstraat Sierbestrating.
2: Het is exact 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Wilco Schepen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De regio Emmen die verdient een steuntje in de rug voor de ontwikkeling van het gebied. Dat vindt minister Boekholt O'Sullivan. Zij heeft het gebied aangewezen als zogeheten initieerregio. In de nota ruimte had Emmen de laagste status. Die wordt nu een niveau verhoogd. En dat betekent onder andere dat de regio meer geld kan krijgen voor onder meer woningbouw en infrastructuur. Drents gedeputeerde Yvonne Turenhout is erg blij met het besluit van de minister. De regio Emmen bestaat uit de gemeenten Hogeveen, Coevorde, Borgerodoorn en Emmen zelf. Er moet een onderzoek komen naar de komst van Molukkers naar Nederland 75 jaar geleden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Ook moet onderzocht worden hoe hun geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt. Die motie die werd ingediend door Don Seder van de ChristenUnie. 13 andere partijen zijn het hiermee eens. Augustinus Tuparia die strijdt al 40 jaar voor erkenning van de Molukse zaak. Hij groeide met zijn familie op in barakken van Schattenberg op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Tuparia is voorzichtig positief over de motie, maar er moet volgens hem wel wat gebeuren.
4: Er is heel veel pijn, niet alleen bij mij als lid van de tweede generatie, maar ook bij de derde, de vierde generatie. Laat die een eerlijk onderzoek gedaan worden. Laat ook een aantal dingen gebeuren in de toekomst, zodat je in ieder geval een deel van het sentiment kan weghalen.
3: Op 16 juni wordt er officieel gestemd over de motie. De bouw van een landhuis aan de Schiphorsterweg in de Schiphorst, schuin tegenover hotel De Havikshorst, laat voorlopig op zich wachten. De buurman die heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State, omdat het ten koste dreigt te gaan van uitbreidingsplannen van zijn aangrenzende paardenbedrijf. De buurman die maakt zich druk over wie er in het landhuis zullen gaan wonen en dat die nieuwe bewoners gaan klagen over mest en stank. Dat zou de uitbreidingsplannen van zijn paardenbedrijf moeilijker maken. Hij wil daarom dat het bestemmingsplan vernietigd wordt. Gebeurt dat niet, dan wil hij van de gemeente de garantie dat hij kan uitbreiden. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. En de komende 3 jaar verwacht de gemeente Meppel 4,6 miljoen euro tekort te komen. Dat leidt niet meteen tot paniek, want de afgelopen jaren ging het Meppel juist financieel voor de wind. Zowel vorig jaar als 2 jaar geleden hield de gemeente nog 15 miljoen euro over. Het maakt dat de gemeente flink wat geld op de reserveplanken heeft liggen. Iets meer dan 57 miljoen euro. Met de tekorten in het vooruitzicht wil Meppel de komende tijd kijken waarop het kan gaan bezuinigen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je natuurlijk op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
2: Nou, dat ging toch aardig, of niet?
3: Nou ja, dat...
2: Je kan het nog.
3: De lijn erboven is ingezet.
2: Goed zo. Hey Wilco, dankjewel.
3: Helemaal goed.
2: Gaan we nog even kijken naar het weer. Roland van der Zwaag, praat je bij.
5: Vanochtend is het bewolkt. Af en toe kan het een klein beetje miezeren. Maar goed, er zijn ook droge perioden bij een graad of 16. Vanmiddag wordt het 17 tot 18 graden. Het is tijdelijk droog. Maar later vanmiddag dan volgt er weer enige regen. En vanavond is dat niet anders. Soms een bui, maar ook een paar opklaringen.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: alles gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder

Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Pretenders. En don't get me wrong.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, de dag begon voor Ellie vandaag in Meppel met het Grachtenfestival. En ja, nu is het tijd voor iets heel bijzonders. Iets uit de oude doos, kunnen we toch wel zeggen. Een maaicursus, alleen dan niet op zo'n zitmaaier, maar met een zeis. Ellie, goedemorgen. Hoe zit het allemaal precies?
3: Ja, goedemorgen. Ja, weet je, je kunt natuurlijk op allerlei manieren maaien. Met een motor, met een accu, je hebt tegenwoordig robotmaaiers. Nee, deze mensen die gaan echt terug naar de basis. En die gaan maaien met een zeis of een zender of een zwaar, zoals ik zeg.

0: Hey, goedemorgen, Janine.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent van Landschapsbeheer Drenthe en jullie organiseren twee keer per jaar zo'n cursus. En jullie hebben een wachtlijst.
1: Ja, klopt. De wachtlijst van vorig jaar, dit staat dus nu hier te maaien en zo.
0: Hoe kan dat nou? Kun je er een verkloring voor?
1: Nou, ik heb wel het idee dat met al die moderne technologie en wat je zegt, je kunt maaien met van alles en nog wat en met vooral een hoop lawaai, dat men toch alweer terug wil naar het ouderwetse ambacht van maaien met de zeis.
0: Word je daar ook heel rustig van?
1: Het is zo zen. Je hoort alleen maar vogeltjes en dat je een klein beetje door dat gras heen zeist.
0: Belangrijk bij het maaien met een zeis is natuurlijk dat het wel scherp moet wezen.
1: Ja, ze moeten echt superscherp zijn. En als je dus een zeis koopt in de winkel, dan staat er dat die maai klaar is. Maar hij is helemaal niet scherp, dus hij moet eerst goed gescherpt worden. Of haren, zoals dat heet. En dan kun je het heel mooi kort maaien.
0: Ja, nou zijn de mensen dus waarschijnlijk vandaag te denken van, hey, het is vrijdag, Robert is op Sjak. Maar wat schetst toen zijn verbazing? Onze Robert is bij de cursisten.
1: Ja, dat klopt. Die wilde zo graag meedoen met de cursus. En die krijgt vandaag een kans ervoor.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik geloof dat hij wel aanbiedt in mijn kun, maar die kreeg de zwaar niet scherp. Dat is ook nog een speciaal om dat goed te kriegen, hè?
1: Ja, klopt. En daarom doet deze cursus ook de hele dag. En zijn ze verdeeld in twee groepen. Er staat dus nu een groep hier die begint met het zeisen. En er is een groep die is begonnen met het haren van de zeis. En dat is echt een specifieke techniek, ook een oude techniek. Dus niet je slijpt wat af zoals je dat met beitels doet of zo. Maar echt het haren is het dun maken zodat het zo scherp mogelijk is. Echt ook de ouderwetse techniek om de zeis heel scherp te krijgen. En dat vereist wel aardig wat vaardigheid, maar dat je dus ook weet wat je aan het doen bent.
0: Ja, want normaal gesproken, kijk, het ziet er altijd wel uit alsof je veel kracht hebt. Maar als je het goed doet, dan zeg je helemaal niet veel kracht bij het maaien, hè?
1: Nee, het blad moet het werk doen. En ja. Jij moet een goede zwaai maken. Dus je bepaalt vooral hoe het blad door het gras gaat en niet met hoeveel kracht dat is.
0: Dit is ook vooral, denk ik, bedoeld voor als je veel hoog gras hebt.
1: Ja, dit is echt perfect voor hoog gras. En je gaat er met een mooie zwaai doorheen. En er zit een soort van beugel aan veel zeis aan de zijkant. En het valt het gras dus ook heel mooi hup naar de andere kant. Dus ja, het wordt net zo mooi. Je krijgt net zo'n mooie rijtjes als wanneer je dus met een maaimachine dat doet.
0: Ik moet zeggen, ja, ik vind het hartstikke mooi, ook mooi om te zien. Mag ik de cursisten voorzichtig in mijn vraagje stellen? Ze zijn er druk aan het uitleggen. Maar ik ga toch even kijken of ik de mensen hier alvast een kleine... Mag ik jullie heel even...
2: Je mag mij wel even stoppen.
0: Kijk eens aan, de cursus... Wat is het grote geheim achter het maaien met een zwaar?
2: Het grote geheim van het maaien met een zeis, want dat is een zwaar.
0: Ja, een zwaar of een zende of een zijnde.
2: Ja, is dat je heel beheerst en bedaard met de natuur vereenzelvigd aan het maaien bent. Met als doel om gras te maaien zonder dat je de natuur verstoort. En dat kun je doen op plekken waar bijvoorbeeld machines niet kunnen of mogen komen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan begraafplaatsen.
0: Ja, of de slootkaart.
2: De slootkant, daar hebben we dan wel een andere zeis voor nodig.
0: Oh.
2: Een slootzeis, die is korter en dikker dan de zeis die ik hier voor me heb. Maar daar kunnen we ook prima mee uit de voeten.
0: Wilt dan... Heb je nog niks geprobeerd? Wilt een beetje lukken?
3: Nou, we moeten nog beginnen eigenlijk.
0: Oh, jullie hebben nog helemaal niks daar.
3: Dit is de theorie.
0: Oeh, kijk eens aan. Ja, jullie hebben luisterd. Dat is ook belangrijk. Nou zit die, zij hier hebben dus wel nog niet scherp gemaakt. Wil het dan wel?
1: Oeh, ja, dat is een goede vraag. Zijn het een beetje scherpe zeisen die jullie hebben meegenomen?
0: Goed zo. Thomas, hier ben ze nog de hele dag bezig. Ik hoop voor ze dat het weer een beetje opknapt. Want dit doen na het weer is niet zo heel fijn. Maar ik heb bedacht dat na het weer heel goed weer is om te maaien. Ik zou zeggen droog weer, maar na het weer schijnt heel goed te wezen.
4: Dank u.
0: Nou, mensen, veel succes en vooral heel veel plezier.
4: Zij liever dan ik, als ik heel eerlijk ben, Ellie. Ellie, dankjewel. Hoi, hoi.

heeft hem te pak, hoor. De nummer 1 van Nederland in de Nederlandse top 40 met zijn Cheerio. We kunnen toch wel stellen dat dat de zomerhit is van 2026. Billy Joel is voor je onderweg. The Longest Time ga je zo meteen horen hier in Koffie en Kuivelen. Maar eerst Fleetwood Mac en Dreams.

0: Met een familyactie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen. Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en...
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging

0: vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West een stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: En actie Bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant!
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Thomas Eggens.

Ocean en When the Going Gets Tough. Ja, zometeen gaan we het hebben over mysterieuze cijfers op het gras voor het Witte Huis. Wat dat allemaal te betekenen heeft, dat hoor je zometeen na Juice Newton en Queen of Hearts.

0: Clearwater Revival. Lodi op Radio Drenthe. Ja, moet je er ook weer om lachen, om dit muziekje?
1: Vind ik ook een leuk muziekje.
0: Ja, vind je leuk muziekje?
1: Ja, je doet je best hoor.
0: Ja, ik doe mijn best om de sfeer er een beetje in te houden.
1: Gelukkig.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Op het grasveld in de National Mall, een belangrijk park in Washington, is vanuit de lucht een enorme verkleuring gefotografeerd die de cijfers 86 en 47 lijken uit te beelden. Hoe zit dat precies?
1: Ja, en dan kan je denken, misschien is iemand die op een grappige wijze Chinees wil bestellen, maar dat is dus niet zo.
0: Eén keer nummer 86 en één keer nummer 47.
1: Ja, precies.
0: Met sambal.
1: Met sambal.

0: de groep ook niet.
1: Zo is dat.
0: Nee, het is serieus een dreiging. Want,
1: een dreiging ook?
0: Ja, een dreiging ook. Het wordt gezien als vandalisme, maar het wordt nog veel erger gezien. Het wordt mogelijk zelfs gezien tot een oproep tot geweld tegen president Trump.
1: Oh.
0: Ja, heeft ermee te maken waar het voor staat. Want 86, dat staat in slang, zeg maar, voor iemand uit de weg ruimen.
1: Oh.
0: En 47 zou kunnen duiden op Donald Trump, want hij is de 47e president van Amerika.
1: Oh.
0: Ja, en het wordt dus best wel hoog opgenomen. En ze zien het dus ook echt wel als een dreiging.
1: Gewoon echt een letterlijke bedreiging aan het adres van Donald Trump.
0: Dit is vlakbij het Witte Huis.
1: Het was niet echt in de tuin van het Witte Huis, maar vlakbij.
0: De vlakbij, zeker weten.
1: Maar is dat met verf of zo erop?
0: Ja, geen idee. Het lijken wel een beetje graancirkels. Nou ja, ik zou denken, daar is iemand best wel even een tijdje mee bezig geweest. Er staan daar geen camera's. In Amerika zijn overal camera's. Moet je
1: en dan
0: kunnen
1: daar
0: zien.
1: Nou net niet.
0: Nou, precies. Dat hoekje hebben ze even vergeten. Lijkt mij niet daar zo dicht bij het Witte Huis. Maar voorlopig is het enige wat
1: ik zie een foto inderdaad. Ja, het lijkt wel een beetje, cirkeltjes inderdaad. En dan in de vorm van zo'n cijfer.
0: Ja. Ja, en een 4 is wat lastiger te zien. Kan ook een 1 zijn, als je het mij vraagt. Maar oké. Zou er 86-17 staan.
1: Maar hier zijn ze mee bezig. Dit komt natuurlijk wel echt qua timing natuurlijk super slecht.
0: Ja, zeker. Zeker met het hele WK en zo daar. Maar ook, het onderzoek loopt nog. Ze hebben geen enkel idee, maar ze staan in opperste staat van paraatheid aan.
1: Okay. Nou, dan maar even iets luchtigs nog even. Ik ben eigenlijk nog wel een beetje klaar. Ook nu als ik naar die webcam van onze prachtig Emmen kijk. Ja, dat is natuurlijk, daar word je niet vrolijk van.
0: Ik bedoel van de regen.
1: Niet per se omdat het Emmen is.
0: Ik wou net zeggen, dankjewel.
1: Ik loop daar graag. Lekker met die kleine dierentuin. Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Maar die regen. Dat hele plein dat glimt van de regendruppels.
0: Nou, wil ik niet heel lullig zijn, maar er is ook een fontein daar.
1: Oh,
0: hè? Dus je ziet
1: het is een fontein. Oh, dat zie ik nu pas. Echt? Is het een fontein? Oh, nee, dat wist ik wel.
0: Goed.
1: Nee, maar daarnaast.
0: Ja, het is veel regen, ik denk dat jij rond volgende week rond deze tijd anders zult piepen. Dan roep jij, och, wat is het warm, jongens.
1: Oh, wat is het warm. Doe maar een beetje regen als verkoeling.
0: Had ik mijn slippers maar aangedaan. Oh nee, dat mag niet.
1: mag niet naar je werk. Nee. Want inderdaad, nog even een paar dagen door de zure appel heen bijten. En dan komen de zomerse temperaturen weer terug.
0: Komt goed.
1: Vandaag dus bewolkt en regenachtig begonnen. Maar later vandaag schijnt het wel wat beter te worden. Zeg ik, terwijl ik probeer naar buiten te kijken. Dat is lastig vanuit dit punt van het pand. We kunnen eigenlijk niet echt goed naar buiten kijken. Dit weekend wordt het al ietsje beter. Maar echt pas vanaf volgende week dinsdag, dan schijnen we weer in de dubbele cijfers, in de zin van boven de 20 graden te komen.
0: Ja, gelukkig, maar kunnen we weer barbecuen bijvoorbeeld, hè?
1: Yes, kan ik weer mijn korte broek aandoen.
0: Ja, en je slippers en de
1: een Wim Boeren outfit, zeg maar. Een korte broek en de
0: mag
1: slippers.
0: Best. Ja hoor,
1: dat mag best.
0: Hier wel.
1: Ja, nee, die heeft Wim Boer natuurlijk ook aan natuurlijk. Die is lekker op vakantie.
0: Oh, oh, en die heeft natuurlijk wel zon.
1: Oh, heerlijk, natuurlijk altijd.
0: Ja.
1: Zeker. Zometeen praten Milko hierbij over het laatste nieuws uit onze provincie.

hond en kat van de week. We gaan even weer bellen met het dierenasiel in Bijlen. Maar zo is het laatste nieuws uit de regio. Milko praat je weer helemaal up-to-date. Het laatste nieuws kun je ook altijd vinden natuurlijk, hè, op rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws is dit Lauren Dale.

0: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheid.

0: snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Het is 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Wilco, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De gemeente Midden-Drenthe die gaat asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel opvangen in Westerbork. Sporthal de Burger Cool die wordt volgende week in de nacht beschikbaar gesteld. Het gaat om een tijdelijke voorziening die alleen in de nacht geldt. Midden-Drenthe is de 5e gemeente die zich aanbiedt om voor korte tijd nachtelijk onderdak te bieden aan asielzoekers die niet meer in Ter Apel onder dak kunnen slapen. Eerder boden De Wolde, Bocher-Odoorn, Aan-Hunze en Noorderveld al tijdelijke nachtopvang aan. De regio Emmen die verdient een steuntje in de rug voor de ontwikkeling van het gebied. Dat vindt minister Boekholt O'Sullivan. Zij heeft het gebied aangewezen als zogeheten initieerregio. In de nota ruimte had Emmen de laagste status en die wordt nu een niveau verhoogd. En dat betekent onder andere dat de regio meer geld kan krijgen voor onder meer woningbouw en infrastructuur. Drenthe gedeputeerde Yvonne Turenhout is erg blij met het besluit van de minister. De regio Emmen die bestaat uit de gemeente Hogeveen, Coevorden, Bocher-Odoorn en Emmen. Er moet een onderzoek komen naar de komst van Molukkers naar Nederland 75 jaar geleden. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Ook moet onderzocht worden hoe hun geschiedenis vandaag de dag nog doorwerkt. Die motie die werd ingediend door Don Seder van de ChristenUnie. 13 andere partijen zijn het er mee eens. Augustine Stuparia die strijdt al 40 jaar voor erkenning van de Molukse zaak. Hij groeide met zijn familie op in de barakken van Schattenberg op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Stuparia is voorzichtig positief over de motie, maar er moet volgens hem wel wat gebeuren.
5: Er is heel veel pijn, niet alleen bij mij als lid van de tweede generatie, maar ook bij de derde, de vierde generatie. Laat die een eerlijk onderzoek gedaan worden. Laat ook een aantal dingen gebeuren in de toekomst, zodat je in ieder geval een deel van het sentiment kan weghalen.
4: Op 16 juni dan wordt er officieel gestemd over die motie. En de bouw van een landhuis aan de Schiphorsterweg in Schiphorst, schuin tegenover Hotel de Havikshorst, laat voorlopig op zich wachten. De buurman die heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State omdat het ten koste dreigt te gaan van uitbreidingsplannen van zijn aangrenzende paardenbedrijf. De buurman die maakt zich druk over wie er in het landhuis zullen gaan wonen en dat de nieuwe bewoners gaan klagen over mest en stank. Dat zou de uitbreidingsplannen van zijn paardenbedrijf moeilijker gaan maken en hij wil daarom dat het bestemmingsplan vernietigd wordt. Gebeurt dat niet, dan wil hij van de gemeente de garantie dat hij kan uitbreiden. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: Wilco, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Roland van der Zwaag.
6: Vanochtend is het bewolkt. Af en toe kan het een klein beetje miezeren. Maar goed, er zijn ook droge perioden bij een graad of 16. Vanmiddag wordt het 17 tot 18 graden. Het is tijdelijk droog. Maar later vanmiddag dan volgt er weer enige regen. En vanavond is dat niet anders. Soms een bui, maar ook een paar opklaringen.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
9: Hey, Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht.

0: bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Thomas Eggens.

0: Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From, hoorde je voor Cadans en de dagen dat ik je vergeet.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: het dierasiel in Bijlen. Alweer een bijzonder goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is weer de hoogste tijd om weer een hond en kat van de week aan de mensen voor te stellen. In de hoop natuurlijk dat er iemand nu luistert die denkt van, hey, dat is nou echt de kat of de hond voor mij. Daar ga ik eens eventjes naar kijken. Daar hopen we natuurlijk uiteindelijk altijd op, hè Alwin?
3: Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, het is dus, bedoeling. Mooi dat ze hier zitten, maar de bedoeling is dat ze allemaal weer een goed huisje krijgen.
0: Zo is dat, zo is dat.
3: Daar doen we het voor.
0: Zullen we het dus gaan hebben over Pater? Pater de Kater?
3: Ja,
0: dat vind ik wel leuk. Pater de Kater. Echt. Inderdaad, als ik dan inderdaad een kat in mijn hoofd neem, dan is dit echt zo'n typische kat. Ik denk van, ah, dan ziet hij er zo uit.
3: Ja, nou ja, het is ook een geweldig katje. Heel sprekend qua karakter en qua foto's, uniek eigenlijk ook. Het is een katertje van rond de 2 jaar oud. En eigenlijk hier op de afdeling, het kan prima met andere katten. Hij speelt, hij rent, hij gaat alle kanten op. Dus eigenlijk zou je zeggen, de ideale gezinskat die eigenlijk overal bij kan. Het is alleen een klein dingetje. Hij heeft een kleine hartafwijking.
0: Okay.
3: Ja, dat zal niet meer opengaan natuurlijk. Dat is iets wat hij blijvend heeft. En daarvoor krijgt hij dagelijks medicatie. Maar daar kan hij wel prima oud mee worden.
0: Ja, want jullie dachten ook van, toen kwam Pater binnen en bleek dat hij een kleine hartafwijking heeft. Toen dachten jullie ook van, oh jee.
3: Ja, dan wordt het natuurlijk lastig, hè? Zeker als je kijkt hoeveel katten wij hebben zitten. Ja, dan is eentje die er toch wel een dingetje markeert, wordt het soms wat moeilijker te plaatsen. Maar wij denken dat mijn Pater dat zeker gaat lukken, want hij is verder zo leuk en hij verkoopt zichzelf eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus dat betreft moet dat niet zo moeilijk zijn.
0: Want, zijn er dan dingen waar...

0: waar je dan als potentiële nieuwe eigenaar van Pater... waar je dan rekening mee moet houden?
1: Nou ja, hij moet natuurlijk de rest van zijn leven dagelijks medicatie hebben. Mm-hmm. Ja, en je moet eigenlijk een beetje rekenen vanaf nu, zeg maar, de toekomst in kijken. Ja, dat kunnen we niet. Dus hij kan er prima oud mee worden. Maar het zou ook kunnen zijn op een gegeven moment dat hij toch lasten van krijgt en dat er meer onderzoek weer nodig is.
0: Ja.
1: Maar dat weet je niet. Maar goed, dat weet je natuurlijk van geen enkel dier.
0: Nee,
1: die
0: nee.
1: Die kan in de toekomst nog gaan markeren. Maar dat is een beetje het onduidelijke. Ja, voor nu kan hij prima hiermee leven en is het geen enkel probleem.
0: Is dat ook, zeg maar, is dat een medicatie wat heel erg in de papieren gaat lopen, omdat hij dat elke dag moet hebben, of valt dat wel een beetje mee?
1: Nee, dit is wel gelukkig ook medicatie wat niet veel kost. Nee.
0: Oké, nou, dat is fijn in ieder geval. Pater ziet er in ieder geval super lief en knuffelbaar uit.
1: Nou, dat is hij zeker. En hij zoekt zeker een plekje waar ook al een vriendje is, want andere katten kan hij ook echt fantastisch mee overweg.
0: En met een hond?
1: Weten we niet, maar ik denk dat hij daar niet veel moeite mee zou hebben.
0: Ah, oké, check. Dan gaan we naar Elsje. Dat is een hond, of niet?
1: Ja, onze Els. Ja. Ja, een ras waar je tegenwoordig eigenlijk niet zo heel vaak meer ziet. De Engelse bulldog.
0: Ja, ik krijg veel hond voor je geld, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, het zijn echt honden die... Het is niet zo groot, maar het is wel een aanwezige hond.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: En Elsje is ook echt energiek en die wil graag wat ondernemen en graag bij je zijn. Maar ook als ze haar beweging krijgt, dan is ze ook heel gezellig. Ik kom ze graag bij je knuffelen. Het is wel een hond die prima volgens ons met andere honden kan. Ze negeert ze hier, maar we denken dat ze op zich ook prima mee overweg zou kunnen. Katten daarentegen, dat is niet zo'n succes, zijn we achtergekomen. Want daar heeft ze hele andere bedoelingen mee.
0: Oh, dus Pater en Elsje, die komen niet dicht bij elkaar in de buurt, zeg maar.
1: Nee, dat zou voor de Pater niet echt gezellig zijn.
0: Nee, want dan gaat hij echt achteraan?
1: Ja, hij gaat er echt achteraan en hij probeert ze echt wat te pakken.
0: Ja,
1: en dat is sowieso een dingetje met Elsje. Elsje heeft een beetje moeite met bewegende dingen. Dus ook auto's, fietsers, alles wat rijdt en voorbij komt. Ja, daar wil ze eigenlijk wel achteraan jagen. Oh. Wat uiteraard niet de bedoeling is. Dus dat is wel iets waar een nieuwe eigenaar nog wat tijd en energie in moet steken.
0: Dat valt ook op deze leeftijd nog wel een beetje te trainen, toch?
1: Tuurlijk, ja. Tuurlijk, geen enkel probleem. Het is net als met mensen. Als je jong bent, dan leer je sneller. Maar als je ouder bent, kun je prima nog dingen leren.
0: Nee, dat is ook weer zo. Dus nu, zeg maar, als de nieuwe eigenaar ermee op pad gaat, dan is het wel van aan de lijn. Want anders dan gaat ze er vandoor, zeg maar.
1: Ja. Dat moet echt aan de lijn uitgelaten worden. En ze moet verder getraind worden dat ze, dat niet de bedoeling is. En dat auto's en fietsers en dergelijke ook prima gewoon langs mogen rijden.
0: Dat ze er niet op hoeft te jagen, inderdaad.
1: Precies, ja.
0: Zo is dat. En voor de rest, inderdaad, met kinderen, hoe gaat dat?
1: Nou, weten we niet met zekerheid, maar we denken dat oudere kinderen sowieso niet een probleem zal zijn. Jonge kinderen zouden we haar niet bij plaatsen. En alleen zijn, hè, dat zijn ook dingen die zullen opgebouwd moeten worden. Het is niet precies bekend of ze gewend is of niet.
0: Nee, ja. Oké. Nou, dus dat is even een ontdekkingstocht met Elsje.
1: Ja, sommige dingen daar moet je echt thuis uit gaan vinden. Van wat kent ze niet en wat heeft ze wel geleerd.
0: Juist. Nou, mocht je nou zeggen van... ik ben wel geïnteresseerd in Pater... of ik ben wel geïnteresseerd in Elsje... wat zijn dan de juiste stappen om te bewandelen weer?
1: Kan via onze website, www.dierenasielbeiden.nl, kan men kijken. En daar staan natuurlijk ook alle dieren op die een plekje zoeken. En men kan ook telefonisch contact opnemen via 0593 52 32 32.
0: Helder. Alwin, dankjewel. Ik hoop dat er snel een plekje komt voor Pater en voor Elsje natuurlijk. En een fijn weekend, hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Dag Alwin.
1: Yo.
0: Hoi.

Sunday. Denise daarvoor ook nog. Austin van Dasha. Wij gaan rap richting de klok van 12 uur. Zometeen is het hoogste tijd voor Anouk. Anouk in de middag met natuurlijk op het podium Ellie die even gaat buurten. Maar waar? Ja, dat is nog even de vraag natuurlijk. Heel fijn weekend.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op Reinders Recreatie.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen.

0: dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Lucht nu op ElizaWasHere.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: een echte familieband, hè, deze Crowded House. Begonnen met twee broers in de band, maar tegenwoordig speelt vader met twee zoons. En ze zijn ook druk bezig met een nieuw album.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat een infoshow, hè, in één regel. Goedemiddag en wat fijn dat je luistert op deze druilerige vrijdagmiddag. We gaan er wat leuks van maken, Ger.
3: Ja, oh, nou, dat gaan we doen. Ja. Zeker. Nou, de studio ziet er in ieder geval goed uit.
0: Nou, inderdaad. Als je mee kan kijken via TV Drenthe, dan zie je een knaloranje studio. Ja, wij hebben er zin in. En naast jou staat trouwens een knaloranje dame.
3: Nou, dat was goed in het decor.
0: Die heeft er ook wel zin in, denk ik, of niet?
4: Nou, eerlijk gezegd, ik heb wel zin in vanmiddag. Maar voor het voetbal moet ik dan een klein beetje zin maken.
0: Heb je gisteren niet gekeken, Ellie?
4: Ik heb een heel klein beetje gekeken, maar ik vond het zo ongelooflijk saai dat ik in slaap gevallen.
0: Oh, ik vond het een mooie reden om te beginnen met oranje te poezen.
4: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een partner die niet van voetbal houdt. Dus de wedstrijden die, waar oranje niet speelt, dat probeer ik maar een beetje te vermijden.
0: Oh.
4: Wel zo eerlijk.
3: Ja, het zijn heel veel wedstrijden, want er doen een record aantal landen mee.
0: 104.
3: Ja, dus je moet flink wat zitvlees kweken, ja, als je al die wedstrijden wil zien.
0: Ja, ja, en als je overal dan een tompoes bij wil hebben, dan zijn het mooie weken.
3: Nou, inderdaad.
4: Ja,
0: daar ben ik van, hè, van de catering dan. Ja. De jongens gingen ervoor zitten, kom moeten samen met koffie en tompoes. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Wij hebben er hartstikke veel zin in. Het ziet er heel gezellig uit hier. En je hoort het dus Ellie al, want normaal gesproken is Robert er altijd. Op vrijdag gaan we altijd even ergens buurten. Maar jij trof Robert vanmorgen al bij het zeizen. Robert doet een cursus, prachtig, maaien, ja, zeizen dan. En toen dachten we, nou, dan kan El mooi even buurten vanmiddag. Het is niet jouw vuurdoop, je hebt het wel eens eerder gedaan.
4: Zeker,
0: hè?
4: Vorige summer, hè?
0: Ja, ja, ja, toen zijn we ook.
4: Ja, ik vind het echt superleuk.
0: Oké. Okay.
4: Ik heb er heel veel zin in.
0: Waar je terechtkomt, dat...
4: Ja, dat is
0: nog
4: spannend,
0: ja, dat zien we zo wel.
4: Ja.
0: En of je daar een beetje mooi weer bij krijgt, dat horen we zometeen van weerman Hans Nienhuis. Want daar heb ik contact mee, even na 12:30. En jij, Ger, houdt ons op de hoogte van al het nieuws.
3: Ja, zeker. Bijvoorbeeld over nepagenten. Want in Noord-Nederland waren gisteren weer van die nepagenten actief. Volgens de politie kwamen in korte tijd zo'n 15 meldingen binnen over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. In onze provincie in Drenthe gaat het om 6 of 7 meldingen, zegt een politiewoordvoerder. En die meldingen die kwamen onder meer uit Emmen, Schonebeek, Coevorden en Klazinaveen.
0: Oh, wel een beetje uit die hoek dus.
3: Ja.
0: Een beetje, ja, oké. Okay.
3: Ja.
0: Meer erover lees je op onze site rtvdrenthe.nl. Nou, dat en heel veel lekkere muziek. De nieuwste van Leo Moorman heb ik al klaarstaan. Maar eerst deze van The Babies. Een hele fijne middag.

0: tenminste vind ik, om in de auto te horen. The Babies and Every Time I Think of You.
1: Even buurten.
0: Dat heb je soms, hè, van die autonummers. Die dan extra lekker klinken gewoon.
2: Ja, dat je harder gaat rijden ook.
0: Ja, misschien ook wel. Ja. Maar ook gewoon lekker ongegeneerd kan meebrullen. Zonder dat iemand het hoort.
3: Ja, dat wou ik zeggen. Fijn als er dan niemand naast je zit. Dan kun je echt gewoon helemaal losgaan. Ja.
0: Hey Ellie, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, je staat al naast de tombola. Vorige week waren we in Nijenveen. Ja, waar gaan we vandaag heen? Ik hoop in ieder geval dat je paraplu bij je hebt. Want het ziet er niet best uit, hè?
2: Nee, het is behoorlijk wisselvallig. We zagen net ook het beeld vanuit Emmen. Dat is op TV Drenthe te zien. Nou, dan was het wel heel erg donker.
0: Ja.
2: Komt een flink schip met zure appel aan, lijkt het.
0: Maar dat deed jou niks, El.
3: Ik zit toch dreug in de auto?
0: Ja, je moet er wel af en toe uit.
3: Oh,
0: want ik heb hier een envelop met een opdracht. Ja. Want je krijgt altijd een opdracht mee. Maar goed, Nijenveen hebben wij vorige week ontdekt. Waar gaan we nu heen? Slinger maar aan die tombola. Dan weten we wat er uit komt rollen. Wil het El?
3: Er komt helemaal niks.
0: Nee? Heb je wel een muntje erin gedaan?
3: Moet er een muntje in?
2: Er moet een muntje in, ja.
3: Ah, dacht, er moet... Ah, nee, ja, zeg. Is ook zo.
0: Ja.
2: Niet alles is gratis. Niet, hè?
3: Iets met blond?
0: Het is echt zo'n ouderwetse kauwgomballenautomaat, hè? Gevuld met allemaal balletjes en er zitten allemaal...
3: Ja, daar komt-ie.
0: Plaatsnamen en geruchten in van
3: deze kant,
0: de provincie.
3: Hier ligt hij. Zo.
0: Ja, jij hebt eentje.
3: Wie gaat hem openmaken? Ik?
0: Ja. Rapapa, rapapa. Waar ga jij vandaag heen? Lukt het, El? Of moet je even wat hulp hebben?
3: Schone beek.
0: Schone beek. Waarom moet je daar zo om lachen?
3: Nou, en toen ik zat net naar het scherm te kijken met Emmen, waar het

0: donker is. Ja, die kant gaan we op. Nou, ja. De regen, denk ik. We gaan de regen in. Ja, Schonebeek.
1: Oké, okay. Nou, hartstikke leuk toch
0: ik
1: ook.
0: Ik ben niet bekend in Schonebeek, dus dat is hartstikke leuk. Een beetje crossen door de bossen.
1: Ja, we kunnen je volgen, want je stapt in de auto en de camera, die slingeren we aan. Dus we kunnen het zien op TV Drenthe, waar jij rijdt. Schonebeek wordt de eindlocatie in ieder geval, en die gaan we ontdekken. Woon jij nu, als je luistert, in Schonebeek? En vind je het leuk om Ellie even op de koffie te hebben? Dan kan je nu naar de studio appen of bellen 0592-331188. Maar ook als je iets wil vertellen over Schonebeek, en of als je iets organiseert dit weekend of volgende week in Schonebeek, laat het even weten. 0592-331188. Jij verlaat het pand natuurlijk niet zonder opdracht. Ik heb hem hier, mag ik hem jou meegeven?
0: Ja.
1: Hij is nog gesield, dus als je ergens vanmiddag de tijd hebt om hem open te maken en dan in Schonebeek deze opdracht te voldoen. Ger en ik hebben hem bedacht vanochtend. Volgens mij is dit te doen in Schonebeek.
2: Nou, dat denk ik wel.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat gaat helemaal goed komen, El. Nu nog niet openmaken. Stap maar in de auto. Wij gaan je volgen op TV Drenthe. En we hebben zometeen weer contact op de radio, ja?
0: Komt helemaal goed.
1: Oké, tot later.
3: Anouk in de middag.
4: Even buurt.

0: Als je hem dan laat horen, dan helemaal tot het eind. Freddie Mercury en The Great Pretender.
1: Even buurten.
0: Schonebeek. Ellie is onderweg naar Schonebeek. En ze meldt zich zo meteen als ze onderweg is. En dan drukken wij de camera ook aan. En dan kan je meekijken hier ook op TV Drenthe. Dus woon jij in Schonebeek? Laat het even weten. Want dan kan Ellie misschien wel even aanwippen. 0592-33-1188. Dat is ons telefoonnummer. Je kan even bellen of een appje sturen. Maakt allemaal niet uit. En ondertussen duiken wij alvast hier vanuit de studio in Schonebeek. Wat weten wij van Schonebeek? Wat weet jij ervan, Ger?
2: Nou, uiteraard gelegen in de gemeente Emmen. Een van de bekendere plaatsen in die gemeente. En van het grote olieveld dat daar ooit ontdekt werd. En de ja-knikkers die daar natuurlijk dan ook vanzelfsprekend het landschap domineerden om die olie ook uit de grond te halen. Dat is ooit gesticht als veenontginningsdorp. Samen met Ruinewold, een van de oudste van die ontginningsdorpen in Drenthe. Het dorp bestond oorspronkelijk uit 4 delen. Deze lagen op een verhoging in het landschap. Ja, en het dorp groeide flink in de jaren na de Tweede Wereldoorlog door die vondst van aardolie. En toen werden er ook veel arbeiderswoningen gebouwd voor medewerkers van de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM. Voordat het onderdeel werd van de gemeente Emmen tijdens de herindeling in 1998 behoorde Schonebeek tot de gemeente Schonebeek, dus de eigen naam. Die ontstond na een scheiding tussen Schonebeek en de voormalige gemeente Dalen. Nou, in 1996 toen werd de winning van dikvloeibare olie gestaakt omdat die te onrendabel was geworden.
0: Hoe groot is Schonebeek nu dan? Hoeveel wonen er?
2: Als we de gegevens erbij halen en dan kijken we nu naar het aantal inwoners. Dat is wel van een paar jaar geleden, maar dat is zo'n 4.500.
0: Oké.
2: Dat is het zijn cijfers uit 2023.
0: Ja, en er is ook iets over eigenlijk een beetje een tweedeling over de naam, hè, Schonebeek. Ik heb ergens iets gelezen dat het te maken heeft met een oude sage. Dat het een vernoeming zou zijn naar een oude vrouw die daar zou hebben gewoond, de schone Rebecca. Maar jij hebt een hele andere verklaring.
2: Ja, dat Schonebeek de naam zou danken aan de schone op zandgrond stromende beek. En deze beek viel op in het veenlandschap met zijn zwarte watertjes en meren. Mm-hmm. Dan had je daar dus een schone beek.
0: Oké.
2: Maar die andere, ja, die
0: of schone Rebecca.
2: Of schone Rebecca, ja. Die ongewenst zwanger ook nog zou zijn geworden, lees ik.
0: Wie weet daar meer van? Bel even. 0592-33-1188. Ja, en we hadden het steeds over die oliewinning. Nou staat me iets bij.

0: kunnen ze toch weer mee?
1: Ja, nou, er is in ieder geval volgens mij eentje ook weer teruggeplaatst ook. Maar ik dacht dat dat meer voor de sier was. Maar ik weet niet of ze daar nou ook weer echt daadwerkelijk...
0: Dacht ik. We gaan dat uitzoeken.
1: Dat gaan we nog even uitzoeken. Ik zie, als je op Schonebeek zoekt, dan zie je in ieder geval... De plaatjes van de ja-knikkers, die zijn onvermijdelijk. Die zie je echt veelvuldig terugkomen.
0: Ja. Oké, we gaan het ontdekken en we gaan het horen. Ellie is onderweg, dus die zal zich met een kwartiertje wel melden vanuit...

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Het is exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen praat ons bij.
9: Goedemiddag. In Noord-Nederland waren gisteren opnieuw nepagenten actief. Volgens de politie kwamen in korte tijd zo'n 15 meldingen binnen over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. In Drenthe gaat het om 6 of 7 meldingen uit onder meer Emmen, Schonebeek, Coevorde en Klazinaveen. Volgens de politie gebeurt het vaker dat nepagenten in een relatief korte tijd actief zijn in een bepaalde regio. Het is de daders gisteren 2 keer gelukt om slachtoffers iets afhandig te maken. In Emmen zijn er sieraden meegenomen en in Groningen werd door een slachtoffer een pinpas afgegeven. De gemeente Midden-Drenthe gaat asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel opvangen in Westerbork. Sporthal De Burger Cool wordt volgende week in de nacht beschikbaar gesteld. Het gaat om een tijdelijke voorziening die alleen in de nacht geldt. Midden-Drenthe is de 5e gemeente die zich aanbiedt om voor korte tijd nachtelijk onderdak te bieden aan de asielzoekers die niet meer in Ter Apel onder dak kunnen

0: slapen. Eerder boden De Wolde, Borgerodoorn, A.N. Hunze en Noorderveld tijdelijke nachtopvang aan. En de regio Emmen verdient een steuntje in de rug voor de ontwikkeling van het gebied. Dat vindt minister Boekholt O'Sullivan. Zij heeft het gebied aangewezen als zogeheten initieerregio. In de nota ruimte had Emmen de laagste status en die wordt nu met een niveau verhoogd. En dat betekent onder andere dat de regio meer geld kan krijgen voor onder meer woningbouw en infrastructuur. Drents gedeputeerde Yvonne Turout is erg blij met het besluit van de minister. De regio Emmen bestaat uit de gemeenten Hogeveen, Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen. En tot zover. Meer nieuws is er uiteraard te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Ger, dankjewel. Gaan we even kijken wat voor weer we kunnen verwachten vandaag en het weekend natuurlijk ook. Hans Nienhuis, goedemiddag.
2: Mooi, Anouk, goedemiddag.
1: Oh, wat zagen wij het donker worden rondom Emmen.
2: En ja, dat was deze morgen wel goede donkere luchten in onze provincie. En er zat ook wat buiige regens bij. Inmiddels hebben ze gelukkig onze provincie verlaten, maar hier en daar was het toch net wel wat meer dan regen of motregen. Het was buiig. Ja, dat weerbeeld, nou, het knapt wel wat op deze middag, maar eigenlijk kan je er nog steeds niet over naar huis schrijven, want de bewolking blijft vrijwel gesloten. De zon maakt eigenlijk geen kans deze middag. En ook de temperatuur zit al bijna aan zijn maximum. We hebben nu een graad of 16 te pakken. Nou, met 17 is het vanmiddag wel op. En de wind, die is nu matig tot vrij krachtig, die trekt nog ietsje verder aan. Dus het blijft vandaag gewoon een herfstige dag en ik heb weinig perspectief.
1: Oh jee.
2: Nou, vanavond komt er ook weer nieuwe regen aan. Kijk, dat komt er ook nog eens bij. Maar dan is het wat buiiger van karakter. En buien hebben een mooi ding. Daartussendoor is het droog. Nou, vanavond en vannacht wordt het uiteindelijk wel geleidelijk aan droger. Dan raken we die neerslag kwijt. Maar het is nou niet zo dat er een weersverbetering aan zit te komen. Achter deze fronten die hebben gezorgd voor de neerslag van vannacht en vanochtend. Deze ietsje koelere lucht aanwezig. Je zou het niet zeggen op de weerkaart, maar het was een heel gezwabber. De komende drie dagen, maandag of zaterdag, zondag tot en met maandag aan toe, hebben we maximum temperaturen van een graad of 17 tot in het zuiden van Drenthe soms net 18. Dus eigenlijk wat we nu vandaag en de voorgaande dagen ook al hadden. Maar wel met wat meer wind. Morgenochtend dan zien we dat de westelijke wind aan gaat trekken. Die wordt opnieuw matig tot vrij krachtig. En in de middag zeker wel vrij krachtig. Dat is kracht 5 en vlagerig van karakter. In de ochtend is er nog wat zon. Daarna loopt het dicht met bewolking. En daar groeien ook weer wat buien in. Maar het zijn geen zware buien meer. Dus geen kijk meer op onweer of zoiets. Het zijn gewoon regenbuien. Dus morgenmiddag is het tussen de buien doorlaveren en zoek je aardige momenten. Maar wel met redelijk wat wind. Nou, op zondag gaat de wind naar het noordwesten. Dat is een iets koelere hoek, maar ja, er kan weinig extra meer af. Dus we leveren niet extra in. Het blijft een graad of 17. In de ochtend opnieuw wat zon en daarna groeien er weer nieuwe buienwolken. Zodat de middag weer wisselvallig verloopt. Eigenlijk een soort kopie van morgen. En maandag, dan begint er wat verandering te komen. Kijk, ik hou je die worst al een hele tijd voor. Maar hij krijgt concreet vorm inmiddels, een mooie U-vorm. We zien op maandag een temperatuur van 17 graden, nog geen verandering. Maar wel op de weerkaart. Hoge druk begint meer invloed te krijgen. Het Azorenhoog gaat zich uitbreiden tot ver in Frankrijk. En bij ons komt die zuidwestelijke wind uit een steeds warmere oorspronggebied vandaan. Dus vanaf dinsdag, dan is het opeens boven de 20 graden. En zien we dat de temperatuur richting het midden van volgende week die stijgende lijn gaat vasthouden. Het wordt dan droog. De wisselvalligheid die verdwijnt eigenlijk uit ons weerbeeld. De zon krijgt ook meer kans. Maar de wind blijft grootschalig wel uit het zuidwesten waaien. Dus een heel robuust hoge drukgebied, dat zit niet in de planning. Maar wel een weersverbetering, zodat we tenminste weer richting normaal gaan. Of zelfs ietsje erboven.
1: Ja, en dat we de paraplu even thuis kunnen laten.
2: Dat we die ook eens een dag kunnen laten staan. Nee, precies. Dat, nog een dag of 3, 4 dan hebben we dit wisselvallige weer. En daarna is er dus echt wel perspectief in de verwachting.
1: Hey Hans, mooi weekend en dankjewel, hè.
2: Hetzelfde.
1: Doei. Hoi. Schonebeek. Onze Ellie is onderweg naar Schonebeek. Woon jij in Schonebeek? Bel even naar de studio. 0592 33 1188.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Ik heb mensen buikpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager.

0: ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe. Altijd.

0: van de Stones in the Stars. Even buurten. Ellie onderweg naar Schonebeek. Waar rij jij inmiddels, El?
1: Ik rij net even voorbij de afslag Westerburg, Bijlen-Westerburg. Ik ben nu onderweg zeg maar, op de Duitse-Friesland-route richting M. Tussen Bijlen en de afslag Westerburg.
0: Heb je hem ingeklopt in de TomTom? Hoe laat je ongeveer arriveert in Schonebeek?
1: Ja, dat heb ik gedaan en ik ben er om 20 over 1.
0: Ah, Bertus, dat is te laat, hè?
2: Dat lukt net wel.
0: Dat lukt net wel?
2: Ja.
0: Want Ellie, wij riepen op, bel even naar de studio als je in Schonebeek woont en er gebeurt iets. En toen kregen we een belletje van Bertus. Want wat is er aan de hand, Bertus?
2: Ik ben Bertus Hilvers. Als het goed is moet Ellie de familie Hilvers wel kennen.

0: Bettis.
1: Ja. En dan
0: toen ik de naam Bettis hoorde, dacht ik het zo wel heel toevallig weer dat het deze Bettis is.
1: Nou, dat is ook heel toevallig dan. Maar om 12:45 dat vertrekt de nieuwe fietsen naar de garage naast de PKN-kerk. Europaweg 114.
0: Oké, okay. En door zit jij op als zo, Bettis?
1: Daar zit ik niet op. Dus die drie vrijwilligers die het vermeerderde dienst hebben, die zullen verrast wezen als jij daar aankomt rijden.
0: Oh, dat zou wel hartstikke leuk wezen. Maar dan, ja. Anders geef je zo meteen de straatnaam in de deur aan Anouk. Die app mij wel even en dan riep ik door naartoe.
2: Ja, dan moet jij ze een beetje met een smoesje tegenhouden dan, Bertus, hè? Dat ze iets laten vertrekken.
1: Ja, dan probeer ik wat te regelen. Helemaal ik zal wel zeggen, jongens, jullie moeten even wachten.
2: Ja, precies. En dan wachten ze gewoon, hè? Want als jij dat zegt, oké.
1: Ik ben in ieder geval zelf ook wel op dat tijdstip daar, hoor. Maar het gaat me nog meer om de drie vrijwilligers die vanmiddag de dienst hebben. Maar ik zit zelf ook in de werkgroep. Maar het gaat me nog, lijkt me nog leuk voor die drie om dan een zegje te kunnen doen.
2: Hartstikke leuk. En ik wil ook wel weten hoe dat georganiseerd is in Schonebeek allemaal.
1: Nou, dat is het.
2: Ah, maar goed. Exacte locatie geef ik jou door, El, buiten de uitzending om. Bertus, ze komt eraan. Het duurt dus nog eventjes, maar jullie hebben zo contact met elkaar. Oké?
1: Oké.
2: Doei, doei.
1: Yo, doei. Yep.

0: Jazzpolitie op Radio Drenthe. En liefdesliedjes. Even buurten. Ja, Ellie is onderweg naar Schonebeek. De eerste afspraak heeft ze gemaakt. Ze gaat zo meteen naar de kerk in Schonebeek, waar duo-fietsers vertrekken rond 1:50. Schonebeek staat centraal vandaag. Daar gaan we even buurten. En we hadden het net al over eerste ingevingen als we denken aan Schonebeek. En natuurlijk komt dan Oliedorp bij ons naar boven, hè? De ja-knikkers uit Schonebeek. En toen hadden we een beetje onderling over, hè? Er was toch geluiden dat er weer olie werd gewonnen. En dat is inderdaad zo, hè?
1: Ja. Want het ligt al een tijdje stil, maar het is inderdaad de bedoeling dat er vanaf komende zomer weer olie gewonnen gaat worden in Schonebeek. Dan gaat de NAM daar toch weer bezig. De boring van de putten waarin afvalwater geïnjecteerd wordt, die zijn in november vorig jaar zijn die weer in orde gemaakt. En ja, er is nogal wat over te doen natuurlijk.
0: Ja, wel verdeeldheid in het dorp, hè? Daarover.
1: Zeker. Ja, je hebt ook een klankbordgroep, de Ulietafel. Daarin kunnen alle bewoners van Schonebeek en de omliggende dorpen ook, die kunnen daaraan deelnemen om toch ook hun zorgen wel uit te spreken. Maar ja, het gaat wel gebeuren. En daar is niet iedereen even blij mee. Want misschien herinner je ook wel, we hebben er veel aandacht ook aan besteed, het vervuilde water wat dan weer de grond in wordt, wordt gespoten. Ja, dat heeft nogal wat doen losmaken. Niet alleen in Drenthe, maar ook in Overijssel is dat wel een issue.
0: Ja, en die olie werd vroeger echt midden in het dorp ook gewonnen, hè? Zijn de plannen dan nu buiten het dorp? Weet je dat zo of niet?
1: Dit is, ga ik even kijken, dit is in de buurt van Schonebeek. Dus het is niet
0: dus
1: in het
0: centrum. Wel de buiten, ja. Oké. Okay. Nou ja, Ellie is onderweg. Zometeen meldt ze zich dus vanuit Schonebeek. Weet jij ook iets over Schonebeek? Bijvoorbeeld over die zagen van die oude vrouw?
1: Ja, daar zijn we heel benieuwd naar.
0: 0592 33 11 88. Laat maar weten.

0: Ben Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
4: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney.

0: Daphne is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met twee figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: ook, hè?
1: Kun je mooi mee zingen in het voetbalstadion, toch?
0: La la la la, ja. Simple Mind.
2: Even buurten.
1: Ja, Ellie is er bijna, volgens mij. We zitten mee te kijken op de webcam. Volgens mij zag ik net een bordje al van Nieuw-Amsterdam voorbij komen.
0: Dat zou mooi zijn. Ja. Schonebeek is de eindbestemming van vandaag. En ze heeft daar ook een afspraak. Zometeen gaan we schakelen met Ellie. Maar een van de dingen die we ook altijd even doen is... wat is eigenlijk het laatste nieuws dat wij uit die plaats hebben gemeld... hier bij RTV Drenthe? Dus in dit geval Schonebeek.
1: Ja, nou, het opmerkelijke was dat ik de naam Schonebeek... nog liet vallen in het bulletin van half één. Ja, daar had ik zelf eigenlijk ook niet bij stilgestaan. Maar op het moment dat ik het uitsprak, dacht ik... Hey, Schonebeek, het nieuws is niet zo heel erg leuk. Want dat, ja, dat gaat over die nepagenten die gisteren actief waren. De politie kreeg zo'n 15 meldingen binnen... over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. Nou, vanuit Drenthe ging het om zo'n 6 of 7 meldingen. Waaronder dus ook Schonebeek, de andere plaatsen daar in de buurt ook. Emmen, Coevorden, Klazinaveen. Niet allemaal even dicht in de buurt, maar wel een beetje... in diezelfde hoek van onze provincie. Ja, zijn ook... twee keer hebben ze beet gehad. Zijn er twee keer mensen toch ingetrapt om in dat verhaal. En hebben ze toch dingen afgestaan. Dus dat is wel het pijnlijke ervan.
0: Is al een paar weken bezig, hè? Die nepagenten.
1: De politie waarschuwt ook inderdaad dat nepagenten... dat het een hardnekkig probleem is en dat het al wat langer speelt. En ook dat ze dan in relatief korte tijd actief zijn in een bepaalde regio. Dus het kan ook best zijn dat het ook vandaag nog speelt. Dus goed dat de politie daarover waarschuwt. Nou, in Emmen zijn er dus sieraden meegenomen... en in Groningen werd door slachtoffer een pinpas afgenomen. Maar dus ook in Schonebeek belletjes van nepagenten. Dat is niet het enige in korte tijd wat we over Schonebeek gemeld hebben... op onze website en in de app. Want het valt nog net in de dag van gisteren, maar wel gisteravond laat. Toen was er aan de Dwarshakker in Schonebeek een busje in brand gevlogen. Het voertuig brandde volledig uit. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. Maar op de foto die op onze website... en in de app te zien is, zag je dat het een fikse brand was. Meters hoge vlammen. En de brandweer die heeft het vuur dus uiteindelijk geblust daar.
0: Nou ja, dat was dus het laatste nieuws uit Schonebeek.
1: Ja.
0: Hartstikke kakelvers.
1: Ja, er is veel meer te vinden. Allemaal op onze website natuurlijk.
0: Wij schakelen zo met Ellie. Ze is zo in Schonebeek.

different in than Spanish Harlem. Nou, ze is er hoor. Ellie is gearriveerd in Schonebeek en ze meldt zich zo meteen. Ze heeft een afspraak bij de kerk daar. En met wie, dat hoor je zo. Na Kirsten Alting.

0: Zuid-Drenthe komt ze Kirsten altijd keep on moving.
1: Even buurten.
0: Ellie is gearriveerd bij de kerk in Schonebeek. En wie heb je daarbij staan, El?
2: Ik heb hier Hans, Henk en Harm. En Bertus. En Bertus die wil niks zeggen, maar Bertus is wel de aanstichter van het geheel.
3: Ah,
2: mooi, Bertus.
3: Mooi, Eilie. Alles goed?
2: Ja, met mij is het prima. Slechte mensen is het altijd goed,
3: ja,
2: hè?
3: Daarom, ja, daarom. Dat is allemaal hetzelfde.
2: Waarom had jij belt?
3: Nou, jullie vroegen dus om ideeën, suggesties. En ik denk, dit liep me een leuke suggestie voor hun, die als verrassing.
2: En waarom is dat? Waarom voor hun?
3: Voor hun? Nou, omdat zij toevallig vanmiddag dus diensthem, zeg maar, ingepland ben. En ja, het duurt is maar echt wel gepromoot worden. We hebben aan belangstelling gelukkig geen gebrek. Maar toch, een beetje media-aandacht is wel leuk.
2: Ja, zeker. Mannen, jullie zijn degene die de mensen begeleidt op een duo of iets.
4: Ja, dat klopt.
2: En dat doen jullie één keer in de week?
4: Ik doe het één keer in de 4 weken.
2: Eén keer in de 4 weken?
4: Oh. Ooster. En dan kun je aangeven, ik wil 1 keer in de 4 weken, ik wil 2 keer. Afhankelijk van je andere vrije tijd of je nou werken moet.
2: En met wie ga je dan op stap?
4: Nou, ik heb hier een mooie rooster. En dan steek ik keurig op alle vrijwilligers. En de mensen die fietsen boven. Dus, en dan stond de naam op en dan, nou ja, de Beekdal.

0: loop. Of gewoon in de...
1: En daar ben je verzorgings in?
0: Ja, dan ben je verzorgings in. En de mensen die gewoon thuis wonen. Ja. Nou, en die gaan we dan zo weer langs. Dan halen we op. En dan gaan we op stap.
1: En heb je dan een speciale route, Henk, die rit?
2: Nee, wij passen de route altijd die maand ook aan het weer. Het zet er nou iets minder uit. Dus wij blijven nu een beetje rond het dorp. En dan kunnen wij onderweg, stel dat je drinkt, gooi je hem ergens aan. Kop koffie drinken met de mensen, een kopje thee.
1: Is ook lekker belangrijk.
2: Dat is heel belangrijk.
1: Ja, maar het sociale aspect is waarschijnlijk ook heel belangrijk.
2: Ja, dat is voor die mensen ook helemaal... Ja, ja en het is gewoon even een onderbreking. Even andere praat. En ze ben er even uit. Dus ja.
1: Hoe vaak doe jij dit?
2: Ik doe het 1 keer in de 2 weken.
1: 1 keer in de 2 weken. En mag je dan zelf weten hoe vaak je ingepland wordt, Han?
3: Ja, we zeggen, we kregen bericht van hoe vaak word je. Nou, ja, je kunt 2 keer in de maand of 3 keer of 4 keer, wat je zelf wilt.
1: Ja. En waar zullen jullie nou vanmiddag gaan?
3: Nou, dat heb ik net over gehad. Misschien in de speaker in koffie drinken. Of je gaat helemaal zo rond het dorp. Westerse Bos, Oosterse Bos, Middendorp. En dan kijken we wel hoe het weer is. Misschien gewoon we richting Nieuwschonebeek of achter het veld in.
1: Dat is nog best eind. Hoe ver gooi
3: je? Oh, 20, 30 kilometer.
1: Oh, maar kijk eens aan. Dat is ook echt wel een middag uit.
3: Ik ben ook de hele middag weg. Ja, we zijn de hele middag voort. Nou, en dan doe je mensen zo'n plezier met. Het is,
1: Heb jij dan altijd dezelfde die je begeleidt?
3: Nee. Altijd verschillend.
1: Altijd verschillend.
3: Ik weet nog niet wie eerst er komt. Ja, op papier dat je dan denkt van, hey, man, in Veuren weet je wie eerst er komt. Maar het is altijd anders.
1: Wie zou je vanmiddag met kriegen?
2: Ik neem Henk Klerk mee, maar die zit in het Beekdal. Die zit door in de opvang ook. En we nemen 2 dames met die in de Bentepool zitten. Het zijn toevallig buurdames en die gaat ook met. Dus.
1: Oh, dat wordt lekker keuvel.
2: Nou, lekker keuvel. Ja, de Roemeen niet zoveel te verdenken te praten. Dat,
1: je gooit er een kwart in.
2: Ja, die neemt het woord wel. Ja, maar gelukkig wel, ja.
1: Volgens mij, het lijkt mij ook heel erg gezellig om dit te doen.
0: Het is heel gezellig. Ook mensen die erop hebben, zeg maar. De man die zegt niks. Die drama gewoon. Ja. Maar de man die zegt van nou, hou je nou maar een keer stil. Of die kraamdingen die denkt van oeh. Dat is niet zo verstandig. Maar goed, daar moet je gewoon met omgaan. En
4: dat is zweegplicht, hè?
0: Ja.
1: Sorry, wat zeg je?
4: Zweegplicht.
1: Jullie hebben zweegplicht?
4: Ja.
1: En door een ding vermoeden onder thee?
3: Nou, dat doen we niet, maar we geloven elkaar.
1: Dat is precies, dat is een afspraak met elkaar.
3: Ja. Want er wordt van alles verteld. Zelfs de pinkoren kun je nog krijgen van die mensen. Ja, nou, eerlijk. Je houdt dat niet voor mogelijk. Als je weer vertrouwen hebt, dan is het klaar.
1: Ik weet niet, jongens, maar... ik denk, ik moet maar een keer met gelukken. Ja, wat ik wel zeg, jullie hebben...
2: We hebben toevallig een collega een keer van je met. Judith is een keer met West. Die heb ik een middag met. Die vond het fantastisch. Dus,
1: Het lijkt mij ook hartstikke... Ja. Sorry, Ben.
5: De burgemeester, die heeft ook een keer met.
1: Oh, nou... Als de burgemeester bent, kan ik...
5: vader van Harm, en die was bijna 100 jaar. En die vonden werd 3 keer gevraagd, burgemeester. Ja, oh nee, meneer, wat doet u dan? Ik ben burgemeester. Wat doen die daar? Ja, ik ben burgemeester. Nou,
1: ja.
4: Maar dat was super.
1: Ja, dat geloof ik zeker. Anouk, ja, dit is een prachtig initiatief natuurlijk. Mensen rondlieten op een duofiets. De mensen kunnen het niet meer in zijn eentje. Kregen een beetje hulp erbij. En hebben een hele middag plezier. Waar wil je nog meer?
6: Ja, super. En ook goed dat ze nu dus weggaan, hè. Want ze zijn iets wat vertraagd. Normaal gesproken vertrekken ze rond 1:50. Maar speciaal voor jou even gewacht daar in Schonebeek. Hey,
1: zo is dat.
6: Jij hebt nog een envelop in de bus, hè?
1: Ja, met die ligt opdracht. Nog in de auto.
6: Ja, weet je wat?
1: Ik ga hem ophalen natuurlijk.
6: Ja, heel goed. En dan ga ik een plaatje draaien en dan spreek ik je zo weer. En dan mag je die envelop openen om die opdracht in Schonebeek te volbrengen. Hoop ik. Voor
1: dat
6: jou.
1: Gaan we zeker doen. Ik ga hem direct ophalen.
6: Oké, tot zo. Doei.
1: Ja, doeg.
6: Het is alweer bijna 2:30. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie.

0: jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
8: Goedemiddag. De Nederlandse aardoliemaatschappij in Assen hoeft voorlopig geen €521 miljoen te betalen voor de compensatie van de waardedaling van woningen in het Groninger aardbevingsgebied. De rechtbank vindt dat de staat onvoldoende heeft onderbouwd hoe het bedrag is berekend en dat daarvoor een betere motivering nodig is. Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor €628 miljoen aan kosten voor het herstel van aardbevingsschade aan huizen. Een hoger beroep in de zaak is mogelijk. Dat moet dan binnen 6 weken worden besloten. De eerste van 6 zorgverleners van een GGZ-instelling heeft zich vandaag voor het regionaal Tuchcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle moeten verantwoorden. Dat gebeurde vanwege een klacht over het schenden van het beroepsgeheim. Later op de dag volgen nog 5 vergelijkbare zaken tegen andere betrokkenen. De klacht is ingediend door een voormalig verpleegkundige die in 2022 en 2023 in behandeling was bij de instelling vanwege traumaklachten. Volgens hem hebben de zorgverleners zonder zijn toestemming informatie gedeeld met zijn werkgever en de politie. Ook verwijt hij 5 van hen dat gespreksverslagen achteraf zijn opgesteld. Het Tuchcollege doet naar verwachting op 24 juli uitspraak. In Noord-Nederland waren gisteren opnieuw nepagenten actief. Volgens de politie kwamen in korte tijd zo'n 15 meldingen binnen over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. In Drenthe gaat het om 6 of 7 meldingen, onder meer uit Emmen, Schonebeek, Coevorden en

0: Lazina Veen. Het is het daders gisteren twee keer gelukt om slachtoffers iets afhandig te maken. In Emmen zijn er sieraden meegenomen en in Groningen werd door een slachtoffer een pinpas afgegeven. En de gemeente Midden-Drenthe gaat asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel opvangen in Westerbork. Sporthal De Burger Koel wordt volgende week in de nacht beschikbaar gesteld. Het gaat om een tijdelijke voorziening die alleen in de nacht geldt. Tot zover. Meer nieuws is het te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Graag, dankjewel. Heb ik het weer nog, Hans Nienhuis?
2: Het is min of meer droog deze middag, maar de zon heeft vrijwel geen kans. En ook de temperatuur is nog wat aan de magere kant. Maximaal is het 17 of 18 graden. Later vanmiddag trekt de wind wat verder aan. En ook komt er nieuwe neerslag die enigszins buiig is. Ook vanavond is dit het weerbeeld.
1: Ja, wat wordt Ellie haar opdracht in Schonebeek? Hoor je zo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Anouk in de middag.

0: Claire de Knights en de Pips en Baby Don't Change Your Mind.
1: Even buurten.
0: In Schonebeek zijn we vandaag. En waar staan jullie nu? Wat prachtig daar.
2: Ja, mooi hè? Ja, dit is het Bo-park midden in Schonebeek. Een hele mooie, heel mooi parkje met een bruggetje en wilde bloemen en een insectenhotel, een kleine boom met kippen en een hertenkampje. Nou, gewoon een hartstikke mooi plekje. Ja, en ik denk, ik ga hier maar in bij dit, bankje zitten, want Anouk gaat vast vragen of ik de opdracht wil opmaken.
0: Zeker weten!
2: Ja!
0: Een gezielde envelop heb je meegekregen. Hij is nog dicht, hè?
2: Hij is nog dicht. Mag die open?
0: Jazeker, ja. Want je hebt je tijd wel nodig, denk ik. Want tot 3 uur is de uitzending.
2: Dus ja, daarom.
0: Nog even de tijd om die opdracht te volbrengen.
2: Opdracht: zoek een straat die al, helemaal in oranje stemming is. Nou, dat wordt rondjes rijden hier, denk ik.
0: Ja, heb je al wat gezien onderweg?
2: Ja. Nee, ik heb hier nog geen oranje stemming gezien. En ik zie twee Schonebeker mannen, denk ik. Ik loop er gauw even naartoe. Man, is een Schonebeker al een heel klein beetje in oranje stemming?
3: Ja, valt mij niet, hoor. Ik heb Sim Schonebeker heel weinig hier.
4: Een heel klein beetje. Daar grens is een huis en daar ergens heb je een huis.
3: Voor de horeca. Dat is ook helemaal niet oranje, hoor.
2: Ja, maar dat is geen straat.
3: Nee.
2: Dus ik moet nog flink zoeken, zeg maar.
4: Ja, dat ga je hier niet vinden.
2: Nou, Anouk, je hoort het. Dit is weer een enthousiaste... Lekker naar binnen komen er zit. Je gaat het hier niet vinden. Nou, Jasper, ik denk dat wij tegendeel moeten gaan bewijzen dat wij het hier wel gaan vinden. Vandaag heb ik Jasper bij me. Die holt de camera veel mee vast. Hij werkt bij ons sinds een poosie. En mag even een dagje met mij op stap. Dus hartstikke gezellig. En hij holt dus filmt de boel ook. Daar heb ik een mooi mazzel mee, want dan hoef ik geen statief op te zetten en zo. Het is allemaal veel net even wat makkelijker. Ja. Lekker, hè?
0: Ja. Jij hebt het goede voorbeeld wel aangevoeld eigenlijk in je oranje bezoentje, ja. Daar.
2: Ik had dat al verwacht dat ik er iets met zo'n gemoeten doe. Ja,
0: dus ik ben zo voorspelbaar, Ellie. jullie gaan lekker toeren. Op zoek, eigenlijk met een onmogelijke missie hoor ik van de echte Schonebekers daarnaast jou. Maar zoek en ga je zult vinden, Ellie. Tot zo.

0: Underground Attraction en Perfect.
1: Even buurten.
0: Ja, Ellie komt die auto niet in hoor, om Schonebeek door te rijden op zoek naar oranje versierde straten. Want je wordt meteen al aangeklampt, El.
2: Ja, de file hier in de straat. Hè, want de een die komt naar ons toe en die wil van alles vertellen over het Bo-park. En de ander die komt naar ons toe en die wil ons al vertellen waar wij naartoe moeten met de versierde straat. Eerste ding, Wim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En Joop.
4: Goedemiddag.
2: Jullie zagen hoe ze hier zitten en vond het een beetje zielig. De dag die ben op zoek naar informatie.
4: Dacht ik wel, ja.
2: Want jullie zijn allebei vrijwilliger hier in het Bo-park.
4: Ja, hier net tegenover. We wonen aan de andere kant. En we werken elke maandagmorgen elke poosje hier het een beetje netjes te doen, ja.
2: Wat is dit voor park?
3: Nou, dit is gewoon een dierenpark. De Bo-park is het geheel tussen Stichting Isabelle en de Hekmansbo en dit. Er wordt één geheel. Maar wij zijn hier voor de dieren en de bloemetjes hier rondomheen en de bomen. Dat onderhouden wij.
2: Ja, en waarom is dit park in de tijd hier kom?
4: Nou, dit park is al heel lang hier. Heel lang. Er is vroeger zelfs een spoorlijntje doorlopen. Er zit een soort remise, staat erin ook nog. Ja, maar dat is een hele poosje. En later is er dan de hekkenween komen. En dan hebben ze hier Schonebeek schaap mee. Die lopen nog steeds in. Van het schuur Schonebeek ras. Nou ja, en toen is het een beetje uitbreid. Er zijn herten in komen, er zijn kippen in komen, er zijn duiven in komen. En sinds kort ook ooievaar. We hebben drie jongen dit jaar.
2: Ach, wat mooi.
4: Ja, ja. Ja.
2: Maar waarom zie je de boel niet leeg?
4: Nee, valt wel mee hoor.
2: Valt wel mee?
4: Ja,
2: goed zo. En wat doen jullie dan allemaal aan onderhoud?
3: Nou, we onderhouden de schuur. Dus een beetje verven en een beetje schoonhouden. Binnen de stal uitmesten. De schapen scheren. Oormerken, noem maar op. Okay. Zorgen voor een ram dat we weer nageslacht krijgen. Nou, met de damherten die we er hebben. Nou, dat het aantal niet uit de hand loopt. En dat zijn onze klusjes een beetje. En dan de bloemen. De bloemen wij onderhouden.
2: Ja, prachtig. Met die koornbloemen en klaprozen. En die andere weet ik niet. Maar onderdeel van een grote park, het familieboerderij Isabelle. Wat is dat dan, Joop?
4: Het Isabelle, er is een initiatief van een paar jaar geleden met die twee meisjes verongeluk, vijf verkoeven. En een van de oudsten van, die vond dat er een dierenparkje voor van die kinderen moest komen. Dat is echt een dierenliefhebber. Nou ja, die is ermee bezig geweest. En op een gegeven moment heeft iemand anders ermee bemoeid. En dat wordt nog veel, veel groter. Er komt zelfs horeca en alles komt erin. En er komt een overkant hier, dan komt het allemaal.
2: Och, ja. Dat is wel heel erg mooi.
4: Ja. Komt ze. Zelfs een overlijdenshuisje komt er ook nog bij. En de oude Schonebeke Bo, Hekmans Bo, die heel oud is, die staat hierachter op een stuk van de gemeente. En die wordt weer herplaatst hier in die hoek daar.
2: Oh, die komt door te staan. Want ik ben ben ik bij die Hekmans Bo inderdaad best. Volgens mij met Bert Vinken. En die staat door Gins, maar die wordt door weer herplaatst. En dat wordt een onderdeel van het hele park.

0: Ja, ja, ja, ja. En er is ook een fietsroute langs. En de bedoeling is ook dat ze een kop koffie zo kunt komen in het Boonpark.
1: Ah, prachtig. Ja, en zo, ook mooi dat ze de geschiedenis van de Boon zo leemtegold, hè?
2: Ja, dat is hartstikke mooi, ja.
1: Nog echt iets Schonebeeks?
2: Ja, dat is echt iets Schonebeeks, ja.
1: Nou, nog een jaar knikken, dan is de mouw klaar. Die staat in het centrum, ja.
2: Daar staat nog een kleintje. Daarvoor de Boon staat nog heel klein.
1: Oh, daar staat ook nog eentje. Oh, helemaal goed. Ja. Mannen, dank jullie wel. Mooi dat jullie hem langskwamen. Maar de dames met de auto die ons vertelden waar wij naartoe moesten, ja, die binnen minder tussen smeerten, Anouk. Die dachten van de deur door te laan.
3: Ik zie het, dat moet je toch zelf doen, El. En op zoek naar die oranje versierde straat. He?
1: Dat komt helemaal goed.
3: Oké. We komen zo weer bij je terug. Dankjewel.
1: Oké, later.
4: Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

0: Elvis Presley. You're the devil in disguise. Op Radio Drenthe. We gaan eens even kijken waar Ellie rijdt.
1: Even buurten.
0: Of keert, El? Ben je verkeerd?
2: Ja, ja, ik stuitte op een fietspad.
0: Dat mag niet, hè?
2: Nee, ik heb de fiets niet bij me. Nee.
0: Je rijdt in Schonebeek en je hebt net je opdracht, je envelop en je opdracht opengemaakt. En je moet op zoek naar een oranje versierde straat in Schonebeek. En dan kwam je al mannen tegen die zeiden, nou, dat is denk ik niet te doen. En wij kunnen jou volgen op TV Drenthe, hè, al rijdend daardoor prachtige Schonebeek trouwens.
2: Ja, hè, in geweldig.
0: Wat is dit, een jaren 70 wijk, denk ik, waar je nu rijdt?
2: Ja, zoiets, denk ik wel. Ja, heel mooi.
0: Heel veel groen.
2: Echt prachtig uit.
0: Ja, vrijstaande huizen zie ik daar. Ik krijg meerdere appjes binnen, Ellie, dat jij richting de Diekmaat en de Menten moet.
2: Nou, dan moeten we dat maar eens even proberen, hè?
0: Ja, want van meerdere kanten krijgen wij appjes binnen dat het daar heel mooi versierd schijnt te zijn. Ja, dat is wel te vinden, denk ik zo, hè?
2: Ja, dat denk ik wel, want volgens mij rijden wij al in de buurt.
0: Oh.
2: Denk ik.
0: Nou, wij blijven je volgen.
2: Wij rijden in de buurt.
0: En dan gaat het misschien toch nog lukken, hè, die oranje versierde straat. Tot zo.
2: Tot zo. Doei.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale

0: omroep van de gemeente AN Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: Lo op Radio Drenthe en Living Thing.
1: Even buurten.
2: Ellie, ik denk dat ik hem er alvast maar bij pak.
3: Dit is prachtig.
2: Je hebt je opdracht volbracht. De opdracht was zoek een oranje straat. Of in ieder geval een straat die al helemaal in een WK-stemming is in Schonebeek. Waar ben jij?
3: Ja, ik ben in de Maten, is het volgens mij Diek Maat in Schonebeek. Wij kregen natuurlijk al die beide dames bij ons, die zeiden van ja, je moet richting Diek Maten, want door is het oranje versierd. En ik kreeg appjes van meneer Meijers, die zei van je moet deze kant op. Nou, en jij kreeg volgens mij daar ook allemaal appjes binnen. Nou, wij hebben de camera eens in opgehaald. Moet je eens kijken hoe prachtig, met vlaggen en met al die oranje vlaggetjes, helemaal versierd. Echt de hele straat is oranje. Ja, je hoeft niet te vragen of de mensen hier zin hebben in de WK voetbal, want ja, dat straalt er aan alle kanten vanaf. Prachtig. Nou heb ik al geprobeerd om wat mensen te spreken te krijgen, maar
2: er is niemand.
3: Er is helemaal niemand tussen. Het is hier zo rustig. Als ze binnen alvast, misschien aan het uitslaan van gisteravond van het voetbal. Ik weet niet, maar het is hier heel rustig, maar ze zijn zeker in de voetbalstemming.
2: Ja, het is een hele lange straat, hè? Kan jij hem helemaal doorlopen?
3: Het is een hele lange. Ja, we kunnen nog een klein eentje deur. Dan moet ik even een beetje deur stappen. Jasper, kun je mij naar bij om? En dan gaan we hier het hoekje nog even om. En dan zien we daar ook nog allemaal vlaggetjes. Nou, het is echt een. En dan zag ik onderweg ook nog ergens een vlag met een tas. Dus er is ook nog iemand die is blij omdat hij ook nog zijn diploma kreeg. Het is één groot feest hier in Schonebeek.
2: Ja, allemaal.
3: Nog wat moois, de zon komt deur.
2: Dat is ook fijn. Het zijn allemaal oranje vlaggetjes, hè? En af en toe een Nederlandse vlag.
3: Het zijn allemaal dezelfde oranje vlaggetjes. En ik sprak net even met een wat oudere man. En die vertelde dat ze vorige week zaterdag binnen mes met karrevrachten met vlaggetjes binnen de hele week deur gaan. Kilometers aan vlaggetjes. Ja, vanaf elk huis binnen er ook al een stuk of 5 lijntjes naar de grond toe. Het is echt grondig versierd, ja.
2: Het ziet er heel gezellig uit, maar geen mens op straat. Maar dat geeft niks, jij hebt je opdracht volbracht. Hartstikke goed en gezellig daar.
3: Top.
2: Tot later, Ellie.
3: Tot later. Doei, doeg.
1: Even buurten.

0: Ja, Blamfers is altijd onderweg.
1: Even buurten.
0: Nou, dat moet Ellie wel aanspreken, hè? Ellie die op Tjak is en vandaag even aan het buurten is in Schonebeek. Ze staat nog steeds aan de Diekmaat. Ja, die prachtig oranje versierde straat. Maar er was niemand die op straat liep om iets te vertellen over die versiering. En toen kwam Jan opeens naar buiten, El.
2: Ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat niet iedereen naar buiten loopt op dit moment. Want om nou te zeggen dat het nou echt weer is om buiten te wezen, het begint nou wel lekker te worden trouwens. Maar Jan, jij zag mij.
3: Ja, ik zag je op televisie. Ik denk, nou, dan moet ik maar even naar buiten toe. Want, ja.
2: Door jouw eigen straat?
3: Ja, door mijn eigen straat. Ik denk, hé, wat is dit dan? Dan zet hij Vidrende op de straat. Ik denk, nou, dan moet ik maar even naar buiten.
2: Zo is dat. Hé, vertel eens, hoe ging dat vorige week?
3: Nou, ze hebben op een gegeven moment hebben ze een buurt-app samengemaakt. En daar kwam in of behoefte aan om de boel te versieren. Nou, en toen van het een kwam het ander en... En zodoende hebben we alles versierd.
2: Ja, vorige week zaterdag of zo ben jullie met elkaar aan het versieren gegaan?
3: Ja, toen ben ik met de medebewoners aan het versieren gegaan, ja.
2: Ja, dus met trappen erbij en dat soort ding?
3: Ja, 3 trappen aan zijn geluk. Ja, en heel wat vlaggies.
2: Ja, hoeveel vlaggies hangt hier wel niet?
3: Nou, kilometers denk ik. Ja. Ik heb geen flauw idee.
2: Was je zelf ook enthousiast over het idee?
3: Ik was wel enthousiast, want er zijn er een paar bij die wilden niet meedoen. Nou ja, die hebben ook geen vlaggies.
2: Nou ja, maar dan, iedereen is er vrij in natuurlijk. Ja, dat is ook prima. Hé, maar je vertelde net, de initiatiefnemer, dat is een bekende meneer.
3: Ja, dat is een hele bekende. Dat is de ex-keeper van hem, Robin Jelving. Die was er ook bij. Ja, dus zodoende.
2: Ja, dan komt toch het voetballer...
3: Het is 2, hè?
2: Ja, de voetballiefhebber komt dan toch weer boven, hè? Ja. Ben je zelf ook voetballiefhebber?
3: Ja, ik ben zelf ook een voetballiefhebber.
2: En gisteravond nog keken, of? Ja,
3: ik heb ook nog keken.
2: Oh, kijk eens aan. Dus jij hebt begonnen al maar. Zin in zondag?
3: Jazeker heb ik zin in zondag.
2: En in welke wedstrijd heeft zin in Curaçao of Nederland?
3: Allebei. Laat Curaçao maar winnen in Nederland ook.
2: Gaat dat ook gebeuren, denk je?
3: Ik denk het wel.
2: Ja. Kijk, Anouk, wij hebben hier een heel positief ingestelde Jan uit Schonebeek. Die vindt dat we allebei moeten gaan winnen. Zowel Curaçao als Nederland.
0: Ja, en nou hadden we van de week iemand in de uitzending... die alle vlaggen van alle deelnemende landen aan zijn muur had. En die haalde dan, als degene eruit was, ging die half stok hangen. Het land wat uitgeschakeld was. Gaat dit gewoon blijven hangen, ook als het Nederland eruit ligt?
2: Oh, dat is een gewetensvraag, denk ik. Jan, stel nou dat Nederland... Stel, het gebeurt niet, maar stel... bij uitzondering dat Nederland vroeg uitschakeld wordt. Wat gebeurt er dan met die vlaggetjes?
3: Ik maak dat ze er dan afgaan.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Zo ben ik zelf ook, ja. Dan ben je er ook klaar mee, of niet?
3: Maar dat ging niet gebeuren. Nee.

0: Oké. Okay. Nee. Hier is een positief ingestelde, ja. Jan. Het giet niet gebeuren, zeg. Dus ik denk dat ze hier denkt in jullie nacht hangen.
1: Ja, sluit bij ons bij aan, El.
2: Dan kom je weer, toch?
0: Ja.
1: Ja, dan komen we weer. Hey, El, in de auto, want je moet nog verder Schonebeek door. Je hebt nog 3 kwartier, oké?
0: Oké.
1: Doeg.
0: Tot straks. Doeg.

0: zo heet die al. My Silver Lining van First Aid Kit.
1: Even buurten.
0: In Schonebeek. En Ellie meldde zich net vanaf de Diekmaat, een grote straat, of vrij lange straat dan, in Schonebeek, want Schonebeek staat centraal, die prachtig versierd was met allemaal oranje vlaggetjes. En toen ploepte de naam Robin Jalving ook op. En toen werd terloops ook even genoemd dat hij bij Emmen zou keepen. Jij bent er even ingedoken.
2: Ja, nou, hij heeft inderdaad een lange geschiedenis bij FC Emmen als keeper inderdaad. Maar kijken we even op onze eigen website, dan zien we dat deze Robin Jalving eind vorig jaar nog in onze club podcast te gast is geweest. En toen zijn verhaal heeft verteld dat hij nu actief is bij SVV 04. Dat is de Schonebeekse voetbalvereniging. Mm-hmm. Zij is weer terug op de oude nest gekomen, want daar speelde hij ook in de jeugd. Alleen hij is nu geen keeper meer, maar hij is een goaltjesdief geworden. Hij was altijd al mee voetballende keeper, dus dat zat er wel in. Hij kon meer dan alleen maar ballen tegenhouden.
0: Ja.
2: Maar hij speelt daar nu gewoon in de spits.
0: Nou, wat goed.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: En er zijn meer voetballende grootheden uit Schonebeek, hè?
2: Ja, nou, Mark Hegeman, dat is iemand die nu nog wel steeds ook actief is voor FC Emmen als assistenttrainer. Ook meerdere amateurclubs achter zijn naam staan. Erik Rechtop, ik ken hem vooral van Heerenveen, maar hij is ook nog wel bekend.
0: Toch ook?
2: Ja, daar heeft hij inderdaad ook in de jeugd gespeeld en proberen door te breken in het eerste elftal, maar dat is eigenlijk nooit zo gelukt, hoewel hij volgens mij toen wel als een groot talent werd gezien, maar het is er nooit bij Ajax in ieder geval uitgekomen. En Ronald Lubbers, die natuurlijk ook onlosmakelijk is verbonden met FC Emmen in allerlei functies. Ook heel belangrijk is geweest voor de club. En een tijdje geleden een stapje terug heeft moeten doen. Maar inmiddels wel weer, volgens mij in een soort sponsorconstructie, toch weer teruggekeerd is bij de club. Ook zij allemaal geboren in Schonebeek. Dus daar zit veel voetbalbloed daar.
0: En Rechtop woont nu volgens mij in Zwitserland of Oostenrijk. Wat ik zo snel even kon googelen.
2: Oh, kijk, ja, volgens mij dat hij daar uiteindelijk ook is blijven plakken nadat zijn actieve voetbalcarrière voorbij was. Want hij heeft inderdaad in die Alpenlanden heeft hij nog wat clubs versleten op het einde van zijn carrière.
0: Ja, leuk. Ellie is nog steeds in Schonebeek en meldt zich zo meteen weer met een bijzonder verhaal. Hoor je na Ike en Tina Turner.

0: de Tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Voorstee, Assen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Half drie, het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
4: Goedemiddag, een man van 56 uit de gemeente Midden-Drenthe is aangehouden vanwege betrokkenheid bij drugslab dat gisteren in Bovensmilde werd ontdekt. De politie sluit niet uit dat er nog andere aanhoudingen gaan volgen. Gisteren werd aan de Kanaalweg een lab gevonden voor de productie van synthetische drugs. De Nederlandse aardoliemaatschappij in Assen hoeft voorlopig geen 521 miljoen euro te betalen voor de compensatie van de waardedaling van woningen in het Groninger aardbevingsgebied. De rechtbank vindt dat de staat onvoldoende heeft onderbouwd hoe het bedrag is berekend en dat daarvoor een betere motivering nodig is. Wel blijft de NAM verantwoordelijk voor 268 miljoen aan kosten voor het herstel van aardbevingsschade aan huizen. Een hoger beroep in de zaak is mogelijk, dat moet dan binnen 6 weken worden besloten. De eerste van 6 zorgverleners van een GGZ-instelling heeft zich vandaag voor het regionaal Tuchcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle moeten verantwoorden. Het gebeurde vanwege een klacht over het schenden van het beroepsgeheim. Later op de dag volgen nog 5 vergelijkbare zaken tegen andere betrokkenen. De klacht is ingediend door een voormalig verpleegkundige die in 2022 en 2023 in behandeling was bij de instelling vanwege traumaklachten. Volgens hem hebben de zorgverleners zonder zijn toestemming informatie gedeeld met zijn werkgever en de politie. Ook verwijt hij 5 van hen dat gespreksverslagen achteraf zijn opgesteld. Het Tuchcollege doet naar verwachting op 24 juli.

0: jullie uitspraak. En in Noord-Nederland waren gisteren opnieuw nepagenten actief. Volgens de politie kwamen in korte tijd zo'n 15 meldingen binnen over mensen die zich aan de telefoon voordeden als politieagenten. In Drenthe gaat het om 6 of 7 meldingen, onder meer uit Emmen, Schonebeek, Coevorden en Klazinaveen. Het is de daders gisteren 2 keer gelukt om slachtoffers iets afhandig te maken. Tot zover. Meer nieuws is er op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Ger, dankjewel. Het weer nog, Hans Nienhuis.
2: Het is min of meer droog deze middag, maar de zon heeft vrijwel geen kans. En ook de temperatuur is nog wat aan de magere kant. Maximaal is het 17 of 18 graden. Later vanmiddag trekt de wind wat verder aan. En ook komt er nieuwe neerslag die enigszins buiig is. Ook vanavond is dit het weerbeeld.
1: We hebben er nog eentje van. In heel Nederland. En die ene, die staat in Nieuw-Schonebeek.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: gebeurten.
1: Doe maar was dat met smoorverliefd. Ja, ik zei het al, er is nog één van in heel Nederland. Er waren er meerdere van, maar Schonebeek heeft er nog eentje. En waar heb ik het dan over, El?
2: Een zandstrooiboerderij.
1: En daar ben jij nu?
2: Ja, en daar ben ik nou. Ja, met Roelie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Roelie, vertel even iets over een zandstrooiboerderij. Wat is dit precies?
3: Het is een Saksische boerderij waar voor de zondag op zaterdag dus een kleed van zand wordt gestrooid. Zodat de woonruimte mooi is voor de zondag. Als er dan val komt van u de kerken, dan moet het netjes wezen.
2: Oh, en dat zandstrooien, is dat dan dat ze... Ja, hullen ze dat dan apart? Of hoe ging dat?
3: Ja, je hebt een bakje alleen nog apart voor het zandtapijt. Ja. En dat moet schoon blijven. Er lag dus een week altijd zand op de vloer. Maar jullie bij rennen niet met de klompen aan.
2: Ja, want je hebt één groot lift. Dit vertrek is zoals origineel een Saksische boerderij ingericht was. Dus je hebt één groot leefvertrek.
3: Ja, dit is de enige gewone leefruimte.
2: Ja.
3: De rest van de boerderij was voor het bedrijf ingericht. En daar was ook het belangrijkste, want daar missen ze van leven natuurlijk.
2: En op zaterdag dan ging moeder, de vrouw, die meuk alles netjes aan kaart. En die meukte dan een...
3: Aanhemmon, hè?
2: Ja, Kim Hemmon. En dan meuk ze een tapijt.
3: Ja, dan muk ze een tapijt. Misschien was er wel iets kleiner dan wat er nou ligt. Want dit is best wel veel werken. Daar ben je wel een paar uur mee bezig. Maar Zwijntje Hans heeft het al vanaf 1946 voor toeristen dan. En die muk hem dan wat groter.
2: Ja, want dan was het ook duidelijker.
3: Het was duidelijker en dat vond ze ook mooi om te laten zien natuurlijk.
2: Ja. Ik heb met Anouk zo meteen in mijn afgesproken dat jij dat zo meteen in wat van laten zien. Je mag er eerst in wat over vertellen. Maar is er een speciale techniek of zo, Roelie?
3: Het wordt allemaal in de hand strooid. En dan met de vingers weer uitwerkt. Het is eigenlijk een beetje teken met zand en dan mooier maken doordat je er met de vinger doorheen gaat.
2: En heb je dan een speciale patroon ervoor of zit dat in je heuft?
3: Dat zit nou in mijn heuft, maar dat heb ik van Zwijntje.
2: Die heeft het jou ook geleerd?
3: Nou, niet geleerd, maar ik heb het weer wel zien doen. Maar zij is in 1978 overleden en ik ben hier kom in 1986.
2: Oh ja.
3: Dus er zit een aantal jaren tussen.
2: Maar had jij gelijk zoiets van, oh, dat wil ik leren?
3: Ja, tuurlijk. Ik wil hier graag beheren, want van het museum, dat is toch ook leuk?
2: Dat is hartstikke leuk. Ja, en dat doe je met veel plezier.
3: Ja, dat doe ik met heel veel plezier.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dit is een heel mooi groot, je zegt het al, maar dit is niet de enige plek waar het gebeurde. In Schonebeek was het gewoon de gewoonte, hè?
3: Ja, en de Saksische boerderijen werd het doen op zaterdag. Eind van de zaterdag, en dan werd het... Ja, of ze nou zo'n groot tapijt muken, dat betwijfel ik. Maar er werden wel figuren rondom de tafel strooid.
2: Ik vind het fascinerend. En het is natuurlijk, je kreeg hier ook veel bezoekers. Dat giet wel eens mis. Het ging mijn hoes net ook al bijna niet.
3: Ja, maar ik koos er wel tegen.
2: Kun je dat altijd op 10 ondervangen?
3: Nee. En zeker niet als er oudere mensen komen. Ik wil geen politieagent wezen.
2: Nee.
3: Ik heb het dan wel weer hersteld en dan is het klaar.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen, als je hier net binnenkomt... dan valt het niet direct op dat het... Ja, de cameraman. Valt het niet direct op dat het zandstrooid is. Het ligt gewoon tapijt.
3: Ja, dat is ook de bedoeling. Daar vond de boerin Wendor ook trots op dat het net een vloerkleed lag.
2: Nou, en volgens
3: door de Tweede Wereldoorlog, zo begin eind jaren 40, 50... toen kwamen die marskramers langs de deuren en die verkochten kokosmaten en stroommaten. En toen waren de boeren wel blieden dat ze geen zandtapijt meer hoefden te strooien.
2: Ja.
3: Maar die kwamen dus zaterdag soms of zondags morgens in te liggen en dat was kloor.
2: Ja, precies. Dat was een stuk makkelijker.
3: Ja. Maar Zwijntje had ook... Ja, ze hebben Zwijntje erop attent gemaakt dat het wat bijzonders was. Door de medewerkers van de NAM. Ja. Want als er vreemd volk op deur bleef, dan haalde Zwijntje die nog binnen. En toen zei ik, die het zandtapijt liggen. En Zwijntje dacht dat het overal gebeurde. Was nog nooit van Durba geweest. Dus,
2: Nou, Roelie, we hebben

0: er nog over praat, vind ik eigenlijk. Ja, nou, ik zou zeggen, laat maar in wat zien. Ik ben zo nieuwsgierig.
1: Nou, je ziet de rand van het tapijt, die vier lijntjes, die werden oorspronkelijk ook in de hand strooid. Dan werd het zand zo tussen de vingers doorstrooid. Dat deed Zwaantje ook wel eens. Maar die heeft een keer een kaartje in de hand gekregen. Die dacht, wat mooi stevig stukje papier. En is ze met gewoon vol. En toen vier geutjes. Gootjes.
0: Ja, geutjes, ja.
1: En dan heb je in één keer heb je die vier streepjes. Dat ging een stukje makkelijker en sneller. Als ik kan het niet laten zien hoe het u de hand geeft.
0: Nee, precies.
1: Het enige wat niet met de hand gebeurt.
0: Nou, ik zou zeggen, doe gewoon wat je moet doen. En dan laten wij het de mensen thuis zien hoe of dit giet.
2: Ja, zal ik ondertussen een plaatje draaien en dan laten we het gewoon zien op TV Drenthe. Want het ziet er prachtig uit en heel kunstzinnig ook. Kom ik zo weer bij je terug.
0: Is goed.

0: prachtige nieuwe van Danny Vera. Try again. Ja, Ellie, nog steeds bij die zandstrooiboerderij, waar hard is gewerkt aan een prachtig kleedje. Wat is het geworden, Ellie?
1: Nou ja, Roelie staat hier bij me nog. Roelie, wat heb je teent?
2: Ik heb de standaard motieven teken van zand. De korenherk kwam er altijd in veur, want dat is het symbool.

0: van vruchtbaarheid.
1: Ja.
0: En veel bloemen, die liggen ook door rondom de tafel, dat kun je wel zien. En dan, ja, fantasiester. Plus de rand met die vier lijntjes wat gestrooid wordt met de kati.
2: Hartstikke mooi. En nou vertelde je net ook, jullie geeft ook op school... houden ze hier wedstrijden hiervoor.
1: Ja.
2: En dat is ieder jaar.
0: Elk jaar hebben we een wedstrijd voor de kinderen van de basisscholen hier in Schonebeek.
2: Dan wordt dus de kinderen ook al jong door met... Met confronteerd met leer ook.
0: Wij zijn ook eigenlijk de enige in Nederland die dit nog laat zien, hè?
2: Dat zei Anouk al. Ja, Anouk, ik vind het geweldig. Ik vind het fascinerend hoe mooi dit is. En ik snap dat mensen dit graag wilt zien.
3: Het ziet er prachtig uit, El. Dank je wel. En fijn dat we even mochten meekijken met Roelie.

0: Busy Sunday van The Small Faces op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Oh, het is alweer bijna 3 uur. En dat betekent dat het er alweer op zit. Dat we hebben gebuurd in Schonebeek vandaag. Of tenminste, dat heeft Ellie voor ons gedaan samen met Jasper. Maar komen we er nog achter, El, hoe Schonebeek nou aan zijn naam komt?
2: Ja, nou, ik heb hier de man naast mij zit die het mij moest kunnen vertellen, Bertus Hilbers.
3: Nou, ik kan er denk ik heel weinig van vertellen. Ik weet niet alles, gewoon Rebecca en wat Roelie net ook al citeerde van iets met Duitsland te maken, maar de juiste bewoording weet ik niet. Staat wel op Google. Cool. Je kunt het denk ik wel googlen. En verder zou je de geschiedenisboek in moeten gaan, maar dat is een van.
2: Bij jou kom ik ook niet weer.
3: Bij mij kun je. Nee.
2: Nou ja, Anouk, maar dan is dat toch wat Ger al zei. Van die schone Rebecca. Dat zal het dan toch wel de goede versie weten, denk ik.
0: Ja, het was inderdaad een beetje.
4: Ja, eigenlijk zei jij dat, Anouk.
0: Ja,
4: ja, dat is over schone Rebecca.
0: Ja, die zagen. Maar laten we het maar mooi in midden houden dan wat het is. Dat vind ik ook wel mysterieus. Dat heeft dan ook wel zo'n charme,
2: toch?
4: Ja, die anderen die zouden.

0: We zijn de schone, op zandgrond stromende beek.
1: Ja, ja. Ook wel een heldere,
2: plausibele.
1: Ja, die Ellie, wat vond je van schone beek?
2: Ja, hartstikke leuk. Ik vond het heel erg leuk. En wat ik vooral heel erg leuk vond, dat allerlei mensen spontaan naar de auto toe kwamen om ons te helpen, waar een straat oranje versierd was. De mensen zijn hartstikke gastvrij, lopen zo naar boeten, komen naar ons toe om met van alles en nog wat. Fantastisch. Ik heb allerlei dingen, de Bo heb ik natuurlijk weer zien. Ik ben hier bij het Museum West. We hebben het Zandstrooien zien. En waar sluiten we af? Ja, dat kan niet treffender als gewoon bij een onderwerp. Ja, knikker. Ja, een mini-versie.
1: Daar staat er nog eentje, inderdaad. Ja, dat hoort erbij bij Schone Beek. Hey Ellie, dank je wel. En tot een andere keer, hè, als je weer op Jacques gaat. Of wie weet het waar, even buurten. Fijn weekend als ik je niet meer spreek. Doei.
2: Ja, dank je wel. Jullie ook. Doei.
1: Het zijn altijd verrassende middagen zo, hè Ger?
0: Ja, dit is heel leuk. Ja. Dan krijg je toch even een inkijkje daar.
1: Ja, hartstikke leuk. Nou, Schone Beek zit niet meer in de tombola. En dat betekent dat er weer heel wat andere plaatsen in aanmerking komen om vrijdag bezocht te worden.
0: Ja, leuk. We blijven het nog een tijdje doen, toch?
1: Zeker weten. Dank voor het luisteren. Heel fijn weekend en graag tot maandag.

0: je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs.

0: politie bij Terwolde in Assen of Emmen?
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan Sierbestrating. In Hogeveen,
3: de Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
7: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 kilometer per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

slapen en voorzichtig kruip ik dicht tegen je aan. En ik weet dat je wilt gaan. Die grote stap heb jij genomen. Maar ik kan haast niet meer slapen en word gek bij de gedachten

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Studio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab und für eure Gedanken.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en 10ers in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7.

0: 20% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
1: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
0: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
2: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
0: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio ANHunze. Radio ANHunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, ANHunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente ANHunze. Radio ANHunze.
5: Radio ANHunze.
6: 3 minuten over 7, jongens. Welkom bij een nieuwe vrijdagavond.

Van harte welkom bij Weekend met Gerald deze keer. Marjolein en Harry zijn vrij en ik sta er alleen voor. Maar het tweede uur heb ik bezoek en krijgen we weer de vijf van. En nog een speciaaltje voor jou hebben we nog bij. Gaan we nog even doen. Gewoon even een kleine scoop. What is love? We gaan in Hathaway. En hij zegt het zelf al. We hebben dit What is love?

Als je Facebook een klein beetje volgt, weet je wie er vanavond tussen 8 en 9 in de studio is, heb je dat kunnen meekrijgen. We gaan namelijk een nieuwe single laten horen. En die is officieel nog niet eens uit. Dus we hebben eigenlijk een soort preview, pre-listening. Nou ja, van ons krijg je hier bij Radio Aan de Hunze op 105.6 MHz FM. Kanaal nummer 48 als je bij Ziggo bent, waar je nou mee zit te kijken dan. Hallo. En ook als je via de internetlijn kijkt, dan zie je ons ook met de mensen in mij nou in beeld. Niet ons, ik zeg van ons, maar ja, ik zit alleen vanavond. Binnen de komende 3 uur mag ik het zelf doen. Nou ja, daar hebben we helemaal geen moeite mee. Wij zijn nogal makkelijk in dat soort dingen, hoor. Ik heb er al wel zin in de zomer, jongens. Dus, volgende week staat er iets van 30 graden aan de komen. Ik denk gewoon dat wij ervoor moeten gaan. Ja. De nieuwe van Robert van Hemert, jongens. Hij is net nieuw binnengekomen in de Q-Music Top 40. En ik haal hem er even uit. De Zandloopster.

dansen zoals ik nog vanavond ook weer eens een keer niet doe. Ja, het is ook niet anders. Gewoon lekker met de zomersmuziek verder. Vanavond krijgen ze mij. Ik ben tot 10 uur bij je. Straks weer nieuws. En ook de 5 van trouwens krijgen we ook. Vanavond is de gast in de studio Hilly Borgers. En zij komt in de 2e uur langs. Ze heeft 5 nummers uitgezocht die zij verschrikkelijk leuk vindt. Daarnaast nog wat leuks te vertellen. Dus bladeren de 90 jaar, nummer 1993 volgens mij. Dr. Alban, en dit is It's My Life.

Het prachtige Dancing on the Ceiling van Lionel Richie was dat. En dat is toch wel even lekker om los te komen de vrijdagavond, of niet dan? Dat is een Nederlandse formatie. Altijd helemaal gestoord geweest. Ja, 70 jaar, 1975 om precies te zijn. Nederlandse formatie, de Dizzy Man's Band. Yahoo, the Opera.

Wat waren ze? De Dizzy Man's Band. Heb je het maar mee te doen, jongens, op zo'n avond als deze? Het is vrijdagavond, het is jouw avond. Ga er lekker voor zitten als jij erbij bent. Ik draai muziek voor jou. Als jij het lacht, jankt of wat dan ook. Misschien wel een frons. Dat je denkt van, gat, wat een klote nummer. Maakt mij niks uit. Die draait allemaal voor jou. Deze is zo fijn, hè? De Engelse formatie, de Bengals. Damesband. De 90er jaren. Ze deden het zo. Walk like an Egyptian.

Zo, en voor het vergeet moet nog een klein beetje rust in de tent terug zien te brengen. Dat je niet helemaal overprikkeld bent straks om 19:30 al. Na de volgende krijgen we even een overzicht van wat er allemaal te doen is in het weekend. Eerst even deze nog. Golden Earring.

Jawel, die kreeg je even. Golden Earring was een Hold Me Now. En als jij het nog niet weet, vanavond is er gewoon goede muziek voor jou op de radio, hoor. Als je blijft plakken, gewoon lekker mee gaat doen. Ik ga daarnaast ook nog wat leuke dingen vertellen wat je dit weekend kunt gaan doen. Als je je verveelt, stier ik veel, blijf gewoon even lekker hangen. Dan doen we dit. Jawel. Ik moet alleen even binnen. Even het microfoon weer aandraaien. Ik heb de tijd, hè. Jullie ook?

0: Goed, dan gaan we daar.
1: Er is natuurlijk weer van alles te doen. En dan trekken slep tot kunstexpositie en slenteren over de jaarmarkten. Dit weekend is er in Drenthe weer genoeg te beleven. Ga een partijtje sjoelen naar de kermis of pak de fiets. Op zoek naar de nieuwe Van Gogh op het schilderdoek. Voor jong en oud staat er in de provincie weer een goed gewild programma klaar. Ik heb er een aantal activiteiten voor je uitgeplukt. De Oldtimer Tractoren Show is weer voor wie geen genoeg kan krijgen van het boerenleven, is het lang geen gek idee om dit weekend af te reizen naar het Openluchtmuseum Ellen en Brammers. Op het binnentrein in Schoonhoord is dan een Oldtimer Tractoren Show. Dat klinkt niet lekker. Tractorshow. Voor liefhebbers van oude landbouwmachines hun ogen kunnen uitkijken. Ook zal er een trekkerstep te zien zijn. En voor wie deze zaterdag niet uitkomt, kan altijd nog een dag later aanschuiven op zondag. Dan word je namelijk eenzelfde programma voorgeschoten met ook een boerenmarkt. En tevens zal een smid dan buiten zijn werk demonstreren. De jaarlijkse oude trekkershow is op beide dagen open van 11 tot 5 uur. We hebben een kunstweekend in Dieveren. Ben je doorgewend aan de kunstliefhebber of heb je gewoon zin om je voor even tussen tal van schilderijen te wanen. Zaterdagochtend om 11 uur is de aftrap van het kunstweekend in Diever. Ter viering van de 10 jaar kunstwandeling voor door het dorp kun je dan de 19 ateliers en galerieën in Hartje Diever het werk van 28 verschillende artiesten aanschouwen. Langs die route kom je opvallende objecten tegen. Van keramiek, van foto's tot foto's en tot bronzen beelden. Het verf en verf op het doek. Jongen, wat een bek vol. Ook kun je een praatje aanknopen met een van de mensen en artiesten. En om zo meer te weten te komen over hun werkzaamheden en verhalen over en achter de kunst. Kunstweekend is het zowel lopend als op de fiets te volbrengen tot zondagmiddag 4:30. En mocht je een uitstapje naar Diever te ver vinden, wees dan niet getreurd. Zaterdag openen ook 14 inwoners van Noos Geschut het hek van hun tuin tijdens het evenement Kunstzinnig Tuinen. Laten lokale kunstenaars hun werk zien en aan het publiek van 11 tot 5 uur. Zijn er struinen op de markt, dan doe je dat in de jaarmarkt in Eelde. Wil je liever niet met lege handen naar huis en dus een dagje struinen over de Eelde jaarmarkt? Misschien wel iets voor jou. Langs de Hoofdstraat zijn er zaterdag meer dan 100 marktkraampjes te zien, waarbij je je pas kunt afwisselen met live muziek op het terras. Altijd goed. De jaarmarkt heeft meer te bieden dan kraampjes alleen, want ook fanatieke sjoeler wordt op zijn wenk bediend. Met de langste sjoelbak van de weer, van Drenthe. En voor de jongeren onder ons is er een bekruising de Westerhorn en de Hoofdweg bovendien een kermis te vinden. De markt is geopend van 10 tot 5 uur. Dat allemaal zaterdag in Eelde. Familie Mens heet het in Assen. En heb je altijd al meer willen weten over je eigen afkomst? Wie weet kom je in Assen en zaterdag in Assen meer over je familiegeschiedenis te weten. Voor iedereen die een stamboomonderzoek wel wat lijkt, organiseert het Drents Archief en het Drents Centrum voor Familiegeschiedenis, de CBG, het Familie Mens. Het grootste evenement van familiegeschiedenis in Nederland. Onderdeel van het programma Ons Soort Mensen zijn lezingen van bijvoorbeeld de veenkoloniale voorouders in over het archief van de Edstoel en Schultengerechten. Het evenement is gratis te bezoeken van 10 uur, maar vergeet niet om de lezing te reserveren. Dat moet je wel even doen van tevoren. Hai, jongens, zijn helemaal vol vandaag hoor. Best veel te doen. De gele kleuren toch ga je doen. Stap op de fiets of trek je wandelschoenen aan en kom er zondag achter wat de Drentse natuur rondom Dalen allemaal te bieden heeft. Hoewel de Bremtocht het na ruim 80 jaar voor gezien houdt, keert het evenement in een nieuw jasje terug. De gele kleurentocht heeft namelijk niet alleen traditionele fietstocht uitgestippeld, maar voorziet ook wandelaars van de mogelijkheid om aan hun stappendoel te komen. De fietstocht is 30 kilometer lang, terwijl de wandelroute uitkomt op 8,1 kilometer. Wie aan het evenement wil meedoen, kan zich diezelfde dag nog inschrijven van 1 tot 1:30 en bij café-restaurant De Baander en dat allemaal in Dalen. Zuid-Laren kleurt oranje zondag. En dat is ook wel de bedoeling. Zondag is ook de aftrap van het Nederlandse WK-avontuur. En het oranje koers hangt inmiddels ook in Drenthe in de lucht. Voor iedereen die het voetbalfeest tussen een grote meute wil meemaken en op het groot scherm wil volgen, is er in Zuid-Laren voor de eerste keer een WK-oranjeplein. Bij Café de Vlieg zal het bier van de buitentrap vloeien en de buitenlucht vanaf 1600 uur wel 4 uur oranje kleuren. Als de oranje leeuwen het later die avond opnemen tegen Japan. Nou, als je daarbij wilt zijn, dan kun je gewoon uiteraard aansluiten in Zuid-Laren, Café de Vlieg. Moet je gewoon doen, dat is hartstikke gezellig, man. Hartstikke gezellig, weet je dat? Ik ga even wisselen weer van microfoon, als je het niet erg vindt. Hoppatee, ben ik hier weer. Ha, heb je me gemist? Ja, dat krijg je. Dat krijg je zomaar even. Dat was het wat betreft de nieuwtjes voor het weekend. Later op de avond om 8:30 krijg je nog weer de verjaardagen te horen als ze er aan toe komen. Want het wordt een uitgebreide uur natuurlijk. Er komen ook 5 van en daar gaan we altijd even verder in op de keuze van. En deze keer is het Hilly Borges die de 5 van gaat brengen. De Rijtje Kort Trapel heeft tevens een nieuwe plaat uitgebracht en die gaan we ook te horen brengen. Dus dat is een druk uur. Sowieso om 9:30 heb je het weer. Dus blijf vooral lekker plakken. Het blijft gezellig. Het is zomers. Kan schelen. Ik had een verzoekje.

binnengekregen. En die was, werd even gebeld door mijn schoonvader. Ik moest even voor Jannie een mooie plaat draaien. Doen we deze even. Ik associeer deze titel altijd met Jack Daniels met smaakje appel. En die lust ik graag. En Dolly Parton heeft ook zoiets, denk ik. Applejack.

Jawel. Dit gaat weer in de studio voor het volgende uur. 8 en 9 hebben we jullie hier zitten. En ik ben blij dat ze er is. Welkom. Dat je bent. We gaan straks wat dieper in op jouw liefhebberij, de muziek. Nu is het liefhebberij voor de mensen, hun muziek. Ik moet deze even overzetten, die schuiving nodig. De nummer 1 van de Nederlandse top 40 van Q Music. Cheerio is Justin De Wils. Hij is goed hoor.

0: luistert.
1: Heb ik even wat verkeerds aanstaan? Geloof het ook, ja, inderdaad. Ga je niet helemaal goed hier zo? Ik zit in het verkeerde scherm. Dan krijg je dat soort dingen. Soms zit je gewoon niet op te letten. Nou ja, dan was een vloeiende overgang even niet mogelijk. Maar dat wordt er niet minder van, jongens, hoor. Zometeen om 9:30 heb je natuurlijk het weer. Die mag ik ook allemaal doen, want mijn sidekicks zijn er deze week niet bij. En Harry doet normaal het weer. En Marjolein die vreet ook van allerlei dingen, zoals de verjaardagen noemen. En dan mag ik alleen vertellen wat we om 7:30 dit komend weekend te doen. Dat is net gedaan. Maar ik ben wel echt in de mood voor de zomer. En ik weet dat volgende week wordt het alweer in dikke 30 graden. Dus dan gaan we lekker lopen genieten. De barbecue die trappen we weer aan. En we nou, voor vanavond, gewoon lekkere muziek. Met deze bol. Gypsy Kings, volare. Penso con sueño para sí.

meegekeken, dat heb je gezien. Dat ik stond te klappen als een idioot net. Hè? Maar ik deed het waarschijnlijk achter de schermen. Dus je hebt het niet helemaal goed kunnen zien aan de camera. Maar dat geeft niet hoor. Moet wel even tot rust komen. Dus even deze. Zo even wat rustigs. Even de mooiste plaat uitgebracht. Sam Brown. Echt een enorme goede plaat. De plaat heet gewoon Stop.

0: kon mijn schoonvader al zeggen, wat een geschraal, jongen. Wat zou er gebeuren? Sam Brown. En nog een kleine 18 seconden gaat ze daadwerkelijk stoppen. Gewoon stop, nou ja. Weet je wat? Uiteindelijk wil zeggen stop, dan doe dat gewoon zo. Druk op een knop en is die uit. Heerlijk hier op het vrijdagavond. Gewoon lekker blijven zitten en lekker genieten van de muziek. Deze bijvoorbeeld, we gaan nog verder terug in de tijd. Les hem, Free Singers.
1: Oeh.
0: Ik weet zo niet welk jaar, maar Dickiepedia luistert mee, dus die hebt dat zometeen wel even. Dit is de To My Father's House.

0: Het verhaal van Unibedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Wat is dat lekker, hè?

Oh ja. Zo krijg je van mij een hele mond vol. Non rien. Ne. Ah. Ja, die. De poppies. Ik blijf een klein beetje bezig wat dat aangaat. Hè. We gaan gewoon lekker muziek draaien voor je. En we gaan zo meteen naar het nieuws. En, ik zie je straks weer. Blijf zitten.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn drie reizigerstreinen...

0: geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel. Maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
2: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Welkom terug bij 2 uur. Het is 8:03. Dit is Gerard op Aan Hunze met Weekend met Gerard. En Marjolein en Harry zijn er niet. Daarvoor hebben wij een hele goede wissel gedaan. Heerlie schuist zo meteen aan. Die gaat het een en ander vertellen over haar favoriete muziek. En haar meest favoriete plaat gaan we ook nog draaien. Uiteraard. Eerst even een stukje muziek. Hè. Gaan we gewoon doen. Lekker zitten. Sst, pst, deze.

0: June Lodge en Prince Mohammed waren dat. En die plaat komt maar liefst weer uit 1984 komt hij volgens mij. En Someone Loves You, Honey. Dames en heren, we hebben in de studio Hilly Borges. Hey Hilly.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hoi.
0: Hey, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Absoluut, absoluut. Ik ben heel blij dat je er bent. En ik heb je uitgenodigd vanavond omdat ik eigenlijk altijd al van plan was om je een keer te laten komen. Hè? Want wij kennen elkaar al een poosje.
1: Zeker.
0: Dat wel zijn.
1: Ja.
0: En voor de mensen thuis, we zingen samen in de band. Dus dat is...
1: Hartstikke leuk.
0: Heel lang.
1: Heel lang.
0: Heel lang. En... ik heb je gevraagd de vijf van te doen, maar ook natuurlijk een reden. Er komt nog uiteraard, je hebt een nieuwe single uit, daar gaan we het straks nog over hebben.
1: Ja, klopt.
0: Of die is nog niet uit, die gaat uitkomen.
1: Je hebt hier een primeurtje.
0: Primeurtje, pre-listening, de pre-listening van de nieuwe single.
1: Ja, ja. Speciaal voor jou.
0: Spannend.
1: Ja.
0: Ik vind je spannend, hè. Woehoe, tranen schieten mijn kont. We gaan nummers draaien, je hebt de vijf van. Ik moet hem even hier even klaarzetten. Dan, dat zie jij niet, maar dat kan ik hier gewoon dan... goed meekijken.
1: Ja.
0: Je hebt vijf nummers al gekozen. En dan, dat zijn nummers. We beginnen met de nummer vijf van jouw lijstje. Dat heb jij neergezet. Pink.
1: Ja.
0: Het nummer heet Try. En ik zag er iets bij staan. Een ophebnummer. Dat mag je even uitleggen wat mij betreft.
1: Ja, nou kijk. Iedereen heeft wel eens zo'n dag dat je denkt. Ik heb er helemaal geen zin in. Of er gebeurt iets waarvan je denkt. Nou, lekker dan. Nou, zo'n dag heb ik ook wel eens. En als ik daar dan even uit wil komen. Dan zet ik dit nummer gewoon keihard op standje 80. En dan voel ik me weer iets beter.
0: Hoop ik dat je leuke buren hebt.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Of een goede koptelefoon als je nu op hebt.
1: Ja.
0: Dat is misschien ook wel handig. Dus dit is eigenlijk een nummer meer gewoon van... Zo, ik voel me misschien niet zo lekker. Maar ik zeg wel gewoon, ik voel me gewoon kut.
1: Dat, ja, dat
0: mag ik gewoon zeggen.
1: Ja.
0: Sommige mensen zitten nou te luisteren. Goh, dat moet je niet doen. Jawel, pa, dat doe ik wel.
1: Ja, ja.
0: We gaan hem draaien voor je. De nummer 5 van Hilly's lijst. Pink and Try.

0: Het is wel een nummer waarvan je zegt dat je eigenlijk zegt, wat je inderdaad zegt. Kom in de been, niet langer zeuren, doorlopen.
1: Ja. Ja, dat inderdaad.
0: Drive in Pink.
1: Ja.
0: Dat was jouw nummer 5. Dat was niet jouw nummer 5. Ik heb maar 5 gezet voor je.
1: Ja.
0: Oh, hij stond op 5 inderdaad, maar... Ja. Je hebt geen per se een volgorde vanavond genomen. Nee. Dit is mijn favoriete nummer.
1: Nee, want het heeft allemaal wel iets belangrijks, zeg maar.
0: Inderdaad. Inderdaad. Ja. Maar dan kan ik wat voorstellen wat je vertelde... dat nummer 1 ook op nummer 1 staat eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Dus, maar dat gaan we straks nog horen. Ja. We hebben nu nummer 4. En het nummer dat klinkt mij natuurlijk heel bekend naar de oren.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Als het goed is wel.
1: Ja.
0: Want dat is het nummer waarmee ik jou de eerste keer hoorde zingen.
1: Klopt.
0: Het nummer is zeg er maar van.
1: Ja, Ilse de Lange en dan I'm Not So Tough.
0: Not So Tough, zeg
1: ja,
0: je.
1: Ja, I'm Not So Tough.
0: Inderdaad.
1: Want dat was mijn allereerste auditienummer. En dat bandje heette toen Nederbeat.
0: Ja.
1: En dat was mijn eerste kennismaking ook met Gerard.
0: Mm-hmm.
1: En hij zal te blijven hangen. Nederbeat is er niet meer. Maar
0: nee,
1: we hebben ondertussen Highway 34.
0: Ja.
1: Daar zitten we ook weer in. En met nog een paar van de oude band. En hele leuke nieuwe erbij. Maar we zijn ondertussen ook al een aantal jaartjes verder, denk ik.
0: Ja, ik ben al voor de coronatijd bij die band gekomen.
1: Ja.
0: En we hebben best wel veel wisselingen gehad.
1: Ja.
0: En we zijn nu wel redelijk steady in de samenstelling.
1: Ja.
0: Dat is ook op een gegeven moment natuurlijk heel mooi. Maar we gaan ook over de grens optreden.
1: Superleuk.
0: Ons enige optreden van dit jaar.
1: Allemaal komen.
0: In Duitsland, jawel.
1: In Duitsland.
0: In Germany.
1: Ja.
0: Maar nee, inderdaad. Ja. Dat was, Nederbeat was een, voor de mensen thuis, Nederbeat. Dat zegt er eigenlijk al, het was een band die nederpop speelde. En dan moet je denken aan De Dijk, maar ook Herman Brood. Alles in Nederland geproduceerd, wat maakten wij.
1: Ja.
0: En zei, doe je Vitesse? Nee, die doen we niet, want die kan namelijk heel snel drummen. En dat kan ik niet. En ook nog zingen. Maar ik heb wel leuke ervaringen. Was dat die periode met Nederbeat? Hebben we een leuke periode meegekend.
1: Absoluut.
0: Dit is jouw... hoe noemen ze dat weer? Je was de tweede die auditie deed.
1: Ja.
0: Met een zangeres uit Noordbroek.
1: Ja, dat klopt.
0: Die luistert toch niet mee, dus kan ik wel zeggen, dat vond ik niks. Die was wel goed mee. Kijk, ik ben altijd iemand die kijkt in de persoon en dan moet ik klik mee hebben. En ik denk bij mezelf, ja, dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: En ik denk bij mezelf, vind ik niet leuk.
1: Dat vind ik niet leuk.
0: Nee, en dan zeg ik gewoon, kan je nou zo goed zingen, dat gaat niet gebeuren.
1: Geen tussenweg.
0: Geen middenweg mogelijk. En heel

0: Dames en heren, is voor de derde keer al bij mij in de band. Zijn we samen in de band zitten?
1: Ja, klopt. Je komt gewoon niet van mij af.
0: Hoor, een keer een make-up punt heb ik je wel opvrolijk. Ze komen een keer een avondje muziek maken. Je bent niet weer weggegaan.
1: Nee.
0: Dus dat komt ook wel eens een keer voor. We gaan naar luisteren. Nummers van Ilse de Lange en hoe heet het?
1: I'm not so tough.
0: Ja,

0: Not So Tough was dat, of wel I'm Not So Tough van Ilse de Lange. Prachtige mooie plaat. En dat was nummer 4 uit Hilly's lijst. En Zonderland gaan we naar het midden van de lijst, nummer 3.
1: Ja.
0: Het schiet al lekker op.
1: Het schiet lekker op.
0: En ik zie je daar staan, oefenen in de studio bij papa. En inderdaad, die man die ken ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb ik ook een paar keer mee in de band gezeten.
1: Ja.
0: En ik heb me altijd afgevraagd, wat speelt hij eigenlijk? Welk instrument bespeelt Jan

0: Vader.
1: Ik kan beter vragen welke niet.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja. De keyboard, drums, gitaar. Her en der eens een keer een basgitaar.
0: Basgitaar, inderdaad. Backschuiven denk ik ook nog wel.
1: Ik weet het eigenlijk niet helemaal precies.
0: En zingen doet hij.
1: Zingen doet hij. Ja, ja.
0: En hij is nou is die toetsenist.
1: Ja.
0: Bij de Raldeo's.
1: Bij de Raldeo's,
0: voor mensen die dat weten. Raldeo's, een bekende faceband hier uit de Rome-regio.
1: Ja.
0: En hij had altijd een oefenen in de studio bij papa. Dat deed je dan nog even met dit nummer.
1: Ja, dat klopt. Ja, wij hadden, mijn vader had een studio achter thuis. En mijn vader vond het ook altijd leuk om dan samen liedjes te doen. Alleen eigenlijk vond ik dat altijd heel eng. En was ik altijd heel zenuwachtig. Maar toch ging dit liedje altijd oefenen. En die is ook opgenomen. Hij zal vast nog wel ergens zijn. Maar dan hoor je echt nog wel een jong hilly stemmetje.
0: Dus, moet je altijd oppassen dat niet ergens dat je gaat trouwen of zo. Dat je 50 wordt, dat ding in één keer opduikt. Hè? Dat die,
1: dat komt wel goed.
0: Dat doet hij niet?
1: Ik ga niet meer trouwen.
0: Oh. Ik zeg of je 50 wordt. Daar ga ik vanuit dat je dat wel voor gaat halen.
1: Dan heb ik nog 10 jaar om dat te voorkomen.
0: Om dat bestandje te wissen. Ja. Dat schrijf. Maar de plaat is wel van een hele goede zangeres. Is die. Zeg maar.
1: Dus Do met Heaven.
0: Do is met Heaven, ja, inderdaad. Die gaan we draaien voor je. Ja.

0: engelachtig geluid van Do. En we waren, dachten dat ze mee had gedaan aan een of andere show. Maar dat is niet zo. Ze heeft gewoon opgetreden in een café en heeft een platencontract gekregen.
1: Ja.
0: En een dance nummer gemaakt van dit nummer. Heaven. Eigenlijk van Brian Adams is die, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Dat vind ik niet aan voorbij gaan, dat is belangrijk. Dan moeten we onderkennen dat Brian heeft dit nummer gemaakt. Ik heb allemaal muizen hier voor mijn neus liggen. Dus ik weet niet welke scherm ik aan moet zetten. Ah, zijn we aangebrand bij het langste nummer van jouw lijst.
1: Ja.
0: En uiteraard is het wel heel makkelijk om te zeggen. Kijk, ik vind het ook altijd een beetje leuk. Hè? Je kiest een nummer en doet je dan denken aan een bepaalde periode. Dus nummers moet je ook raken, zeg ik altijd.
1: Ja, vind ik ook.
0: En dit is wel een nummer wat ik altijd denk van ja, voor mij is het een nummer. Als ik eerder stond te draaien in de drive-in show zo, en de tent kwam niet echt goed op gang, dan gooide ik dit nummer er gewoon in.
1: Ja.
0: En dat je nog I Was Made For Loving You van Kiss en Born To Be Alive van Patrick en Andres. Nee, dat soort nummers weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: En dit is er één van, hè? Welke is dit?
1: Dit is Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf, ja. Ja.
0: Waarom staat hij in jouw lijst nummer 2?
1: Nou, ik ging bijna elk weekend naar Bermuda in Ter Apel. En als de borrel er daar goed in zat, zeg maar, dan kwam dit nummer. En dan had je ook gewoon echt op de dansvloer dat er, scènes ontstonden tussen mannen en vrouwen die dit liedje naar elkaar gingen zingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was altijd heel gezellig. Iedereen ging los.
0: Ik vond dat geweldig.
1: Ja.
0: En juist op het moment dat ik denk van deze tekst wordt ze te gek, dan trok ik de schuif dicht.
1: Ja. Ja.
0: En zei, must I down? Het was inderdaad een nummer dat ze mensen dat op de dansvloer volledig losgingen. Inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, we gaan hem draaien voor je. Hier is die. Dus blijf lekker hangen. Ik heb een leuke plaat voor je. Naar deze.
2: Kan ik mijn hond even bij jou in de tuin laten bouwen?
0: Jawel.

0: Ja, Meatloaf was dan een Paradise by the Dashboard Light, waarvan ik zei altijd een knijterharde plaat om de dansvloer vol te proppen.
1: Ja.
0: Als het even wat ingekakt was, dan zetten we dat gewoon op. En dat mag ook. Dat is gewoon leuk om te doen. Het is een goede plaat. Helaas is die meer onder ons. En dit was dan eigenlijk een plaat waar iedereen van kent, hè?
1: Ja. Ja,
0: als je zijn LP Bad Out of Hell ziet, of eigenlijk luistert. Dat is wel makkelijk om die plaat te lezen. Dat is een rode hoest, dat is alles. Regent het zwart?
1: Ja, ik denk het.
0: Zo. Ik heb de koptelefoon op en ik hoor knetter op het dak. even een beetje weer een... Jongen, zit hij weer de verkeerde weer, gek. Relax, muziekje weer opzetten. Zo. Ja, ja, want we zijn aanbeland bij de nummer 1 van Hilly.
1: Ja.
0: En ik word helemaal gek van die muizen hier, want ik zie dat ik heb een verkeerde muis van hand. Die waren gewoon niet willen. En ja, dat is toch een plaat waarvan jij ook zegt, echt, eigenlijk dit is toch wel jouw nummer 1. En er is ook wel een reden voor.
1: Jazeker.
0: En dan mag je wat mij betreft mag je dat even gaan vertellen.
1: Nou, het gaat om Suzanne en Freek als het avond is. Mm-hmm. Het is niet alleen mijn nummer 1. Nee. Maar ook die van mijn dochter Amy.
0: Ja.
1: En dit zijn liedjes die wij heel vaak in de auto draaien. We gaan naar hun concerten. Ja, en als wij in de auto zitten, dan zingen we dit nummer ook samen. En daar begonnen we eigenlijk al mee toen zij echt een klein meisje was met bijna geen tanden meer in haar mond, zeg maar. En dat namen we dan op.
0: Gewoon melk, dus, bitter lachen.
1: Ja, dat. Dus we hebben allemaal filmpjes door de jaren heen met dit nummer dat we meezingen. Dus gewoon heel leuk om terug te zien. Ja, dus vandaar mijn nummer 1.
0: Die heb je gewoon steeds in de auto opgenomen. Je hebt gewoon het telefoon aangezet. Sneaky.
1: Ja, gewoon aan zo'n dingetje aan het raam, hè. Wel veilig.
0: Ja.
1: Dus ja, dat hebben we elke keer gedaan. En dan onder het rijden, als ik haar bij papa had gehaald, dan gingen we op de terugweg liedjes zingen en opnemen. En dit was daar één van.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké, nou, ja. Dat is leuk om te horen natuurlijk, uiteraard. En we hebben de nummer 1 is, gaan we zo meteen draaien voor je. En bedankt voor je 5 nummers die je doorgeeft.
1: Graag gedaan.

kunt gaan. Nee hoor, gek, blijf vooral zitten. Maar we gaan zo meteen ook nog even hebben over jouw nieuwe single. Dus blijf vooral zitten, dames en heren. Na deze plaat krijgen we eerst de verjaardagen. En dan gaan we verder met Hilly Song. Dus als het avond is, Suzanne en Freek.

0: Het is 9 minuten over 8:30. Radio A en Hunze, dat was de nummer 1 van jullie. Als het avond is van Suzanne en Freek.
1: Ja.
0: En Marjolein loopt dit mis. Die is dus absoluut fan
1: zo
0: van.
1: Zonde.
0: Eerste dag af. Ze is naar Gelderdoom geweest.
1: Ja.
0: Overal. Jij ook? Niet deze
1: nee,
0: keer?
1: Helaas.
0: Je vertelde dat die altijd overheen ging. Dus,
1: Ja, nou, ik zou met haar daar naartoe gaan. Kaartjes waren binnen. Alles klaar. En toen werd ik ziek. Maar zij is gelukkig wel gegaan, hoor.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Dat is dan in ieder geval sowieso wel goed natuurlijk. Dus,
1: ja, maar ik heb hem moeten missen, helaas.
0: Ja, ja oké. Okay. Ik vind het ook wel goed. Het is 9 minuten te laat, 10 minuten te laat, maar we gaan ze toch even doen. Jawel. En ik ga je vertellen wie er vandaag jarig zijn.
2: Lang zal die leven, lang zal die leven.
0: En dat doe ik vanaf hier.
2: Lang zal die leven in.
0: Valt niet mee, hoor. Even kijken hoor, Jessie Reyer is de Canadese singer-songwriter en ze is 35 jaar geworden. Dave Franco, Amerikaanse acteur, is 41 jaar geworden. Moet ik even de muis er weer bij pakken, anders kan ik scrollen. Is de goeie? Ja, is de goeie. Adriana Lima, een Braziliaans model, is 45 jaar geworden. Geen foto van nu. Amber Teresa, een Nederlandse... Teresa, dat is een Nederlandse actrice. Oh, dat heet ze gewoon Amber, denk ik. 47 jaar geworden. Timothy Simmons is Amerikaans acteur en hij is 48 jaar geworden. Ronald Goedemond, cabaretier en acteur, is 51 jaar geworden. Lonne van Roosendaal is 57 jaar geworden. Zij is actrice en

0: sopraan. Zou iets met zangeressen zijn? Vast geen saxofoon. Kenneth Hedigeen is Nederlands acteur in Surinaamse afkomst. Dan moeten ze er weer bij vertellen, dat vind ik dus zo stom.
1: Ja,
0: dat hadden we niet weten dat die man van Surinaamse afkomst is. Maar goed, hij is 67 jaar geworden, Kenneth. Lucie de Lange, Nederlands actrice, stemactrice en zangeres. 69 jaar geworden. Timothy Bushfield is 69 jaar geworden. Oh. Amerikaanse acteur, filmregisseur en filmproducent. Tineke Schouten, comedian en cabaretier, is 72 jaar geworden. Ze is nu heel druk op de televisie met een reclame voor een stoel. Samen met een van de alter ego's. Hartstikke leuk om te zien. Orgjes. Jimmy Chickers, Nederlandse publicist en trivia discjockey. What the fuck is dat? Trivia discjockey. Oké, hij is 73 jaar geworden. Ik ben blij van hem dat hij dan nog een beroep heeft. Wilbert Gieske, Nederlands acteur en toneelspeler, is 80 jaar geworden. Die ken je wel, hè? Het is mij, Robert, van Goede Tijden, Slechte Tijden.
1: Ja.
0: En voor de rest zijn ze allemaal dood. Oh nee, Jim Nabers is... die is overleden. En Anne Frank zou anders 97 jaar geworden zijn vandaag.
1: Oh, kijk.
0: Ja, maar dat heb je aardig alweer. Goed, gaat lekker snel, hè? En ik heb dan niet één waarvan ik zeg van... Ik moet zien bij de microfoon te komen. Ja, hier ben ik weer. Ik heb dan niet één waarvan ik zeg van... daar kan ik een plaatje van draaien. Maar die zit er deze keer niet tussen. Ja, er staat alleen tussen, maar die nummers ken ik allemaal niet. Dus die ga ik niet draaien. Dus, heb jij dat jarig in de familie? In een gezin, in een familiekring?
1: Nee.
0: Jij ook niet?
1: Niks.
0: Dat gaan we niemand noemen. Ook goed, ik heb best. Verdeer van mij, was gisterjarig.
1: Nou, doe dat.
0: Hiep, hiep, hiep. Dat doen we erop. Hiep, hiep, hoera. Jongens, we gaan gewoon even luisteren naar een plaat uit de 1993. Nederlandse formatie Two Brothers in the Fourth Floor. En,

0: meer het mes op de keel moeten zetten, want dan draait die plaat van je niet. Hoe kom je in de godsnaam op het idee om een plaat op te nemen?
1: Nou, dat was eigenlijk een impulsief iets. Ik zag het op Facebook voorbij komen. Toen dacht ik, ik zit al zo lang in de muziek. Maar dat is iets wat ik eigenlijk nog nooit gedaan heb. Nou, het lijkt me leuk om te doen. En dan ga je natuurlijk nadenken van, goh, wat wil ik eigenlijk doen? En waar wil ik dat het over gaat? Mm-hmm. En ik heb er eigenlijk voor gekozen om het nummer voor mijn dochter te schrijven.
0: Ja, je hebt hem zelf geschreven?
1: Nou, iemand anders heeft het voor mij geschreven. Ik heb aangegeven, waar ik wil dat het over gaat. Her en der heb ik wat aanpassingen gedaan om het wel gewoon echt, hilly te laten worden, zeg maar.
0: Oké.
1: Maar hij is geschreven door iemand anders.
0: Oké.
1: Maar ik sta er wel volledig achter.
0: En de muziek?
1: En de muziek is door Tim Hemmen gemaakt.
0: Oké.
1: Ja, die
0: dus
1: heeft...
0: de producer en ook degene die het opgenomen is in studio, hè?
1: Het is opgenomen in Studio Atelier.
0: Oké.
1: Ja. Dat.
0: Leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: En het nummer gaat... Waar gaat het over?
1: Het gaat over... dat ik... heel lang op zoek ben geweest naar de liefde.
0: Ja.
1: En dat voor mijn idee altijd een gezinnetje compleet was, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En ik eigenlijk later bedacht van, maar mijn gezinnetje is gewoon al compleet. Amy en ik zijn genoeg.
0: Mm-hmm.
1: En daar gaat het nummer eigenlijk over. En dat is het eigenlijk gewoon.
0: Dus het was, ondanks de zoektocht had je al wat je hebben wilde?
1: Ja, ja.
0: Ja. Dat soort dingen gebeuren.
1: Al die tijd al naast me. Ja, maar ik wou gewoon... In mijn hoofd moest het een compleet plaatje zijn.
0: Meer.
1: Ja, en dat was het eigenlijk helemaal niet nodig.
0: Nee.
1: Nee, het is goed zo.
0: Soms jaag je voor de extra's en die zitten er dan... Heb je er al lang.
1: Ja,
0: dat is echt waar. Dat is een feit.
1: En weet je, en als je niet op zoek bent, dan komt er zo in één keer iets.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar dat zei je net al tussen neus en lip door. Ik wilde naar een groep dat je vrijgezel was.
1: Nee.
0: Maar dat moet ik niet gaan doen, want dan ga ik iemand vreselijk op zijn tenen slaan.
1: Ja,
0: dat
1: moet je niet doen.
0: Dus dat doen we niet. Hilly is niet vrijgezel meer, dames en heren.
1: Nee.
0: Ook voor de mannen die denken, leuk, ik zit er weer te kijken. Dat is een van mij. Nee,
1: jammer.
0: Ga je naar de deur. Want je hebt al inmiddels een vriend.
1: Ja, Ocean. Precies op het moment dat ik dacht, ik ben er helemaal klaar mee. Dat dacht ik wel vaker, maar nu dacht ik echt, ik ben er helemaal klaar mee.
0: Ja, ik blijf wel vrijgezel.
1: En toen kwam dit liedje ook, dus ik had echt van, dit wordt gewoon mijn lijflied. Nou, en toen kwam hij.
0: Het hele nummer, de vuilnisbak weer in.
1: Ja.
0: Klote nummer.
1: Ja.
0: Ja, dat krijg je dan. Dat krijg je dat soort dingen. Ik heb hem een paar keer geluisterd. Ik heb nou, het is een beetje, ik weet hem niet helemaal thuis te brengen. Het is, als ik luister naar de nieuwe Nederlandse talige artiesten, heb ik een Bente, heb ik een Hannah May. Dat zijn eigenlijk mijn voorbeelden. Hoe heet die andere maar weer? Er nog zo'n blonde die ook meedeed aan de beste zangers. En deze, die is een beetje meer... Hij is ook ik zeg, hij kan wel twee kanten eigenlijk op. Hij kan naar de mainstream in, naar de radio.
1: Ja.
0: Waar wij zitten.
1: Ja, klopt.
0: En hij kan ook bij onze broeders van de piraten terecht.
1: Kan ook, ja.
0: Het is gewoon Nederlands taal. Maar het is gelukkig niet zo'n dweilnummer.
1: Nee, dat niet. Maar het nummer past ook wel, want ik ga ook altijd alle kanten op. Je kunt mij overal plaatsen.
0: We kunnen elkaar een potje, weet je nog.
1: Ja, dus in principe, dat kan met dit nummer ook, ja.
0: Inderdaad, ja. Inderdaad. Ik heb al eens een keer in een oefenruimte achter een drumstel gezeten. En dat was ik heel in één keer kwijt. Die had gewoon op dat moment even partij te zingen. Dat hoefde niet. En ik was aan het zingen. En ik was die meid weer gebleven. Zat je in het materiaallok, heb je al je kleding bij elkaar gezocht. En trok je onze bassist een hoed over zijn ogen. En die zat gewoon met geblendeerd met de gitaar zijn klauwen het nummer af te spelen. En hij stopt. Alles is stil. Wat een mist het nou? Dat was het enige wat hij eigenlijk zei. Dat was Geert.
1: Ja.
0: Inderdaad. Maar dat zijn anekdotes. Daar hebben we er veel meer van. Die gaan we je nou niet mee vermoeien. We gaan luisteren naar Jan Hit. En ik hoop dat hij veel weer gaat doen.
1: Ja, ik hoop het ook. We gaan het zien.
0: Hoe heet het?
1: Ik zocht al die tijd.
0: Van Hilly Borges.
1: Van Hilly Borges.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht en dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat

0: het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim 1.000 miljard dollar. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en

0: maat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
2: En welkom terug bij het laatste uur.

0: Welkom terug bij de derde uur, het laatste uur. We zijn tot 10 uur bij je. En voor het nieuws hadden we het nummer, tot het laatste nummer. Hier mijn bek bijna. Het laatste nummer voor het nieuws was van Hilly Borges, de nieuwe single. En wij hebben de pre-listening, preview trouwens, als je meekijkt. Jawel, dat is ook nog een keer.
1: Yes.
0: Ik zocht al die tijd een fantastisch mooi nummer. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een bekende stem op de achtergrond hoorde.
1: Ja, heb je goed gehoord.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat pa, pa,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, dat is mijn vader, inderdaad. Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Heb ik vaker gehoord, die stem.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus dat was op een gegeven moment ook de bedoeling?
1: Nee, dat was niet de bedoeling. Hij ging met me mee naar de studio, gewoon voor de gezelligheid. En we zijn daar in gesprek. En toen werd gevraagd van, goh, heb je al nagedacht over de backing vocals? Moet het een man worden of een vrouw? En volgens hun was een mannenstem wel heel mooi bij dit nummer. Dus toen keek ik even opzij naar mijn vader. Toen zei ik van, hey, volgens mij heb ik gewoon iemand bij me die wel backing vocals kan doen. En mijn vader was iets van, nee, ik ken het nummer helemaal niet.
0: Ik zie het uitgestrekt gezicht gewoon voor me.
1: Ja, paniek. En, maar uiteindelijk is hij de studio ingedoken. En dan heeft hij het ook gewoon gedaan. En Hij kende het nummer niet. Dus ik had expres nog niks laten horen. Want ik wou het allemaal als verrassing houden. Dus Hij werd even voor de leeuw gegooid.
0: Voor de leeuw gegooid en je hebt gewoon de verrassing verknoeid.
1: Ja, ook een beetje. Maar ik heb er wel wat moois voor teruggekregen. Dus hij staat er gewoon bij op.
0: Absoluut. Nou, ik vond het fantastisch dat je er was vanavond. Ook voor jou vijf favoriete nummers in. Uiteraard het belangrijkste nummer 6 eigenlijk die je hebt uitgebracht net. Wanneer kunnen we verwachten op Spotify of op single?
1: Ik hoop heel snel. Maandag wordt er van alles geregeld. Dan worden er allerlei lijntjes uitgezet. En dan, ik hoop binnen nu en 2 weken. Maar ik doe geen beloftes.
0: Maandag gaat de pluggen los in hier bij Radio Arnhem. Zou jij als het eerste op jouw radio op de vrijdagavond bij Weekend Met. In dit geval Gerard en Marjolein en Harry zijn dus thuis. Lekker vrij. Oh, dat was een lange zin, hè?
1: Zo.
0: Ik was even alle lucht kwijt. En ik wil je nog vertellen, want nu heb ik niet vergeten. Hilly, als je straks op een gegeven moment de hele lijst binnenstort met de nummer, als het allemaal goed gaat, dan kan ik zeggen van ja, ze is ooit begonnen met mij als backing vocalist.
1: Vindt hij leuk, hoor?
0: Ja, inderdaad. Dat vind ik absoluut.
2: Hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja?
0: Kom maar voor een beetje muziek draaien, maar
2: die is niet normaal zoveel praten, hè?
0: Doen we dat gewoon. Bedankt dat je er was, heel lief. Fijn.
1: Dankjewel, bedankt dat het mocht zijn.
0: En succes met je leven.
1: Dank je.
0: Ga luisteren naar de Comjards en Jimmy Somerville en zijn knuiten. Enorm hoge stem. Don't leave me this way.

aangename temperaturen, wat zon misschien, een lokale bui. Straks vertel ik je precies in Noord-Nederland wat we weer kunnen verwachten voor het komend weekend. Maar eerst gaan we gewoon lekker verder met heulen. Goeie muziek. Deze. Als je blijft weer zitten, draai ik leuke muziek voor je. Ende. Zijn in the circle.

the Circle of Starting Games, people playing. Zondagavond is het zover en dan gaan ze spelen. En dan gaat het Oranje elftal gaan spelen en dan moeten ze tegen Japan. En ik weet niet of jij gaat kijken. Ik weet zelfs niet of ik ga kijken, want als ik moe ben, dan ga ik gewoon mijn nest in. Want voetbal doet me niet zo gek veel. Maar nou schop ik tegen Scheen aan en dat vind ik prima. Harry vindt het wel fantastisch, die kijkt alles, dus die gaat het ook lekker doen. Wat ik wel leuk vind, is namelijk de plaat die ze hebben gemaakt voor het WK. Shakira en Burna Boy. En die laatste vind ik niet zo belangrijk, die eerste wel. Die.

Dat ging snel. Die was dat van Shakira en Burna Boy. En dat kreeg je van mij gewoon het aankondigen van het WK. Het is best wel spannend, vinden sommige mensen. Ik zei al net al, ik heb niet zo gek veel met de muziek. En de telefoon gaat, even kijken. Meneer Bos belt, dat ga ik op een gegeven moment even oppakken. Als je even tijd hebt. Deacon Blue, Your Town.

Vanessa Paradis was dat, kreeg je van me. En daarvoor had je natuurlijk Deacon Blue met Your Town. Een beetje wat onbekend nummer, maar voor velen. Maar niet mis. Deze bijvoorbeeld is wel inmiddels al een paar jaartjes oud. 1984 is het plaat gemaakt. Wij hebben voor jou op de radio 105.6. Jouw eterfrequentie. Kanaal 48 bij de Ziggo. En natuurlijk via de internet of DAB Plus op 12D. Philip Bailey en Phil Collins, 84, Easy Lover.

0: Easy Love. Als het maar zo easy was, dan deden we het allemaal, denk ik. Hè, wat dat nou gaat, jongens. Het is 9:30. Tijd voor. Jawel, het weer. Even de goede muis pakken en dan gaan we dat doen. Vanavond verdwijnen de meeste... Moet ik even kijken, zit ik goed? Nee, nog niet, hoor. Oh, god, nee, jongen. We kijken vandaag naar een vrij rustig weerbeeld in het noorden van het land. In Friesland, Groningen en Drenthe wisselen de wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. De zon krijgt regelmatig de ruimte, maar helemaal strak blauw wordt het niet. Vooral in de middag kan er hier en daar een lichte bij ontstaan. Al lijken de meeste plaatsen gewoon droog te houden. Dat was voor vandaag, dus ja, wel gaat die dag. Hartstikke leuk. De temperatuur loopt op naar zo'n 17 graden aan de Waddenkust en rond 20 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige westen- en noordwestenwind langs de kust. En op het Wadden kan die af en toe wat steviger uitpakken, waardoor het daar iets frisser aanvoelt. Vanavond verdwijnen de meeste buienkansen en krijgen de kopklaringen meer ruimte. Nou, ik heb nieuws voor je, dat is niet waar. En de wind neemt dan geleidelijk aan af. Dat is toch wel waar. Het wordt een rustige avond voor wie nog naar buiten wil. Komende nacht daalt de kwik naar ongeveer 11 tot 13 graden onder een afwisseling van wolken en heldere perioden. Kijken we vooruit naar de komende dagen, dan blijft het weer licht wisselvallig. Zaterdag verloopt het grotendeels droog met een mix van zon, wolken en temperatuur rond de 18 graden. Zondag lijkt de meest vriendelijke dag van het weekend te worden. Dan schijnt de zon vaker en kan de delen van Noord-Nederland oplopen tot 21 tot 22 graden. Kortom, geen perfecte zomerweer, maar wel heel veel droge momenten. Geregeld zon en aangename temperaturen. Een prima dag om erop uit te gaan met hooguit een parapluutje binnen handbereik. Volgende week krijgen we beter weer. Het is nou nog even gewoon... en weer gewoon kloten. Meer het is even niet anders. Dat zit er gewoon in. Dan moet je het gewoon mee doen. Toch? En anders maar niet. Dat was het weer voor de vrijdag. En wat dat betreft, ik mag het bij mezelf doen. Ja, ik heb dat goed gedaan.
1: Goed zo, Krul!
0: Ja, dankjewel.

24-7 krijgen van me. Is het lekker van de 90 jaar dat de krabbel er aan gaat? Ik ga er lekker dwars erin. Hij vraagt het, is het love? Nou ja, waarschijnlijk wel.

0: Het bekende stemgeluid van Nens hoorde jij daar door de plaat heen. Want zij was de zangeres van deze club. In 24/7 was dat in Is It Love, een plaat uit de begin 90 jaar. En dat vinden wij leuk om te horen. Gerrit is altijd een brave luisteraar en die luistert meestal wel mee. En vanavond had hij barbecue, maar ik denk dat hij nu wel inmiddels weer op zijn, in zijn huisje zit. En de tv waarschijnlijk aan staan en dan draai ik een plaatje voor hem. Er werd ook aangevraagd net via de studio-app, het beste van de radio aan hunze. Drukwerk. Doe dat gewoon even. Deze.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op.

0: Rek je rug. Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him.

0: lucht.
1: Drukwerk was dat. De muziek van Creedence Clearwater Revival. Schijn een lichtje op mij. En dat we toch bezig zijn met Nederlandstalige muziek, doen we er nog gewoon even heen. Lucas en Gea is dit en dan gaan de lichten aan.

Lucas en Gea waren dat en dan gaan de lichten aan. Nou, dat mag ook best wel een keer. Dus het eind van de avond gingen die lichten altijd aan. En dan was het op een gegeven moment de keten, jongens. Dan zag je overal rotzooi liggen, dan moest je niet willen. Deze vraag gevraagd door meneer Bos. Hij vroeg steeds komen rol over Beethoven, maar dat was even moeilijk. Dus Elo is dit. Ook een hele mooie plaat, hoor. Mooi dat je er bij me bent, Bos.

0: fenomenale stemgeluid van Marcia Hines. Als dat in Many Rivers to Go. En aangeschoven is Jeroen. En micro is er open, jongen. Hey.
1: Oh, ja. Ik merk dat jij eenzaam en alleen was. Dus ik denk, nou, weet je, die heeft vergezelling nodig. Want twee sidekicks zijn er niet.
0: Ik had net twee andere sidekicks.
1: Oh ja, net twee andere sidekicks.
0: Ik had net Hilly in de studio. Hilly Borges heeft een plaatje uitgebracht. En die is, heeft behandeld. We hebben er vijf van gedaan.
1: Ja.
0: Is hartstikke leuk. Fantastisch mooie plaat gemaakt.
1: Nee, dat heb ik dus net even gemist.
0: En wij hadden een primeurtje.
1: Ja.
0: Maar die is nog niet officieel uit. Dus wij mochten de plaat al
1: draaien. Dus jullie hadden een preview en...

0: een pre-listener.
1: Pre-listener, oh.
0: Ja, ook via natuurlijk wat tv, dus mensen kunnen meekijken.
1: Mensen kunnen meekijken, hallo iedereen.
0: Ja, hello. Hallo, bappers. Ja,
1: hallo, hier zijn we.
0: Dus, moest met jou?
1: Ja, een beetje verregend en verbouwd. Ik ben de trapper aan het uithalen thuis.
0: Ik wil zeggen, ben jij verbouwd? Heb je het gebit eruit gevreten of zo?
1: Nee, ik heb verbouwd. Mijn gebit, dat mag ook wel aan verbouwing toe, hoor. Maar goed,
0: toch.
1: Daar zullen we verder niet over
0: hebben. Doen we zo even buiten. Boink.
1: Boink. Maar je andere sidekicks, waar zijn die eigenlijk?
0: Harry die had vanavond een feestje. En Marjolein die was een keertje, die dacht, is samen met Harry. En de helikop langs, dus ik kan niet wel vrij nemen. We hebben toch met die microfoons.
1: Ja.
0: En dat viel Harry ook naar huis.
1: Bijna hebben we een microfoon erbij.
0: Ja, en we hebben wel kabels, dus dat, dat moet alleen niet nog even een knal ingezet worden. Ja, dat is ook allemaal weer.
1: Ligt in een doosje.
0: Ja, een doosje staat hier. We zijn al zover, dames en heren, dat we de mengtafel weer compleet krijgen. Het doosje is er.
1: Kijk.
0: En de knoppen zijn er ook, hè?
1: Ja, en ik hoorde, er was ook al een nieuwe installatie gedaan, dus
0: Ja, we gaan allemaal weer nieuwe dingen krijgen,
1: ja.
0: Dat gaat fenomenaal worden.
1: Ja, we maken er weer wat moois van. Radio A en Hunze
0: Goes 2.0. 2.0. Volgens mij zijn we 8.3 of zo inmiddels. Zo vaak hebben we nieuwe dingen weer gedaan. Nee, maar moet ik zeggen, op een of andere manier krijg je altijd het speel toch weer aan het draaien. Dat vind ik wel weer grappig.
1: Ja, dat doen we met elkaar, hè?
0: Absoluut.
1: En dat is juist ook het leuke eraan.
0: Oh, 10 minuutjes.
1: Ja. Cross your fingers.
0: Tijd, jongen, tijd.
1: Hé, maar ik opperde zo net Harry Slinger. Wat vind je daarvan?
0: Heb ik even gedraaid.
1: Heb je al, Harry? Ik heb
0: druk weggedraaid. Schijn een lichtje op mij.
1: Een lichtje op mij?
0: Ja, die heb ik gedraaid net. Maar dan zit jij weer in die auto te knoeien. Ben je al een beetje zoeken naar kabeltjes voor die dame die net in distress was.
1: Precies, dus ik kom hier aan met een laadkabel.
0: Mevrouw komt hier met een Tesla.
1: Oh, dat is al fout.
0: En dan rij je in een auto van een vent die net biljonair is benoemd.
1: Ja, wat? Multibiljonair.
0: Multibiljonair. Nou, drie van een raket naar de lucht is gebeurd met de pret. Ja. Maar goed, dat geeft niet.
1: Nee, dat is een compagnon van Bezos. Van Amazon.
0: Die gooit zijn vuurwerk altijd van tevoren om voor die daar steekt.
1: Ja, precies. Die mag ook niet meer. Hè? Die mag eerst niet meer raketjes lanceren.
0: Die mag geen raketten meer lanceren.
1: Nee, die mag eerst geen raketten meer lanceren.
0: Raketten. Dat kun je mee eten. Gosh, jongen, dat is zover. Hè. Jeroen is weer binnen, we zijn weer zo medig als het dag van eind. Iemand die nu af wil haken, ga je gang.
1: Ja.
0: Het wordt niet beter meer de laatste minuten.
1: Zijn er nog mensen die leuke dingen hebben in te brengen?
0: Nou, ik krijg wel appjes binnen dat mensen wel reageren op in plaatjes aanvragen.
1: Oké. Hey, heeft onze vaste gast ook alweer gebeld?
0: Meneer
1: Bos?
0: Ja, die heeft net een plaatje gedaan. Die wilde rock'n'roll Beethoven horen. Dat is er niet.
1: Die bestaat niet?
0: Nee, Roll Over Beethoven van Ilo is er wel.
1: Oké, nou heb je die gedaan zeker?
0: Heb ik net even voor hem gedraaid. Ja. En daarna heb ik gewoon eentje van ILO. Dat geweld heb ik gewoon Marcia Hines gedaan. Many Rivers Across. Ik denk, ik wil even weer die rust en die ADHD-hoofdjes brengen die zitten te luisteren.
1: Ja.
0: En dan betrek ik dat ook een klein beetje mezelf.
1: Oh, ja, dat dacht ik al.
0: Ik ben helemaal niet druk.
1: Nee, dat lijkt me zo.
0: Dit is net mijn normale doen. Ik ben nu wel redelijk zen vanavond. Dus heb je een leuke ding gebleven?
1: Eigenlijk... Jawel. Ik heb een...
0: Vinden wij dat leuk?
1: Ja, misschien wel. Ik heb een buurvrouw. En die buurvrouw die heeft een dochter. En die heeft zo'n fatbike. Je weet wel, zo'n
0: opgevoed ding.
1: Zo'n opgevoed ding. Nou, die van haar is niet opgevoed. Dat weet ik dan uit mezelf al wel. Want dat heb ik gezien. En die had hem in Assen op school staan.
0: Gestolen?
1: Ja.
0: Ja, dat gebeurt zo dingen.
1: Maar een dik jaar geleden heb ik voor de buurvrouw en het buurmeisje een trekkertje erin gebouwd.
0: Oh, je hebt hem teruggevonden? Beetje Roelvink-achtig.
1: Ja, een beetje...
0: Die beukje vinden elkaar. Geweldig.
1: Maar wat heb ik nou gedaan? We hebben meteen gecheckt. En hij werd gestolen op woensdagmiddag. En toen was hij binnen 3 uur tijd, is hij met de trein...
0: Naar Noord-Afrika gegaan.
1: Utrecht gegaan. Utrecht. Dus in Assen gestolen. En op de trein naar Utrecht.
0: Ja. Gosh, waar heb je wat?
1: In Utrecht is hij geland uiteindelijk in de Kanalenbuurt.
0: Oh, niet in het kanaal.
1: Nee, nog net niet in het kanaal. En vervolgens in de avond stond die fiets ineens weer... op het Centraal Station van Utrecht.
0: Ja, en heb je teruggestolen?
1: Nee, en politie gebeld. Dus de buurvrouw heeft de politie gebeld en die zei... Ja, mevrouw, daar moet u zelf maar even op afgaan.
0: Oh, maar dat mogen ze tegen mij ook zeggen. Want dan heb ik even een honkbalknuppeltje mee namelijk.
1: Dan krijg je dus een Dries Roelvinkje.
0: Ik krijg Dries Roelvinkje. Nee, Dries niet, die doet dat niet meer.
1: Hoe heet die?
0: Die zoon van hem.
1: Die zoon van hem, ja.
0: Donnie, Ronnie, Flonnie, Wonnie, Bonnie, weet ik veel die gozer heet.
1: Ja,

0: Dus, maar goed, ja, zegt ze, maar dan ga ik toch niet op. Ik ga toch niet naar Utrecht toe voor die fiets. Maar goed, de dag verstreek, de volgende ochtend,
1: ja,
0: was de fiets van Utrecht naar Arnhem.
1: Hij reist meer dan wij.
0: Ja, ja, die fiets reist meer. En daar stond hij op een scholenterrein. Dus vervolgens heeft de buurvrouw weer de politie gebeld. En toen was de politie wel wat welwillender van Arnhem. En die zei, oh, nou, dan gaan we toch even kijken. Dus die komen op dat schoolterrein en die zien daar al die fietsen. En,
1: 670 fatbikes.
0: Ja, behalve, nou, zijn er bepaalde herkenbaarheden aan die fietsen?
1: Zwart.
0: Ja. Nou, zij had twee achterlichtjes. Niet één achterlicht, maar ze had twee achterlichtjes. Okay. Zelf een extra achterlichtje erbij opgezet. Dus ja, die politie vond die fiets dus daar. Dus de fiets weer om. Dus toen mocht ze zelf richting Arnhem. Toen moest degene die hem had, moest er nog afstand van doen.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Daar moeten ze officieel afstand van doen.
0: Ja?
1: Ze stelen wel, maar...
0: En vervolgens was de fiets weer terug. Oh, het is wel een mooi muziekje daarvoor.
1: Ja, heel... Dikke teffef.
0: Ja. Dus eind goed. Fiets weer terug. Alleen de accu was vervangen al. Voor een nieuwe accu met een andere lader. Maar dat is een beetje het bijzondere verhaal van mij van deze week.
1: Van jou deze week?
0: Ja.
1: Daarmee sluiten we ook bijna af nou.
0: Ja, dus, bicycle race, denk ik.
1: Nee. Het is de 21:58. Je hebt gewoon de rest van het uur vol zitten lullen, man.
0: Jongen.
1: Ik denk, ik ga even nieuws delen dat die Trump die ding in de oorlog over is en dat soort dingen.
0: Nou, dat denkt hij nog niet, denk ik.
1: Dat denkt hij wel. Ja, hij zegt dat de oorlog voorbij is. Terwijl die Iran zeggen, nou, dat is helemaal niet waar. Ik vind het wel leuk trouwens.
0: Ja.
1: Ben je op weg vanuit? Bam, maar dat ken je niet.
0: De ene zegt ik heb een akkoord en de ander zegt ja, ik weet helemaal niet van een akkoord.
1: Ik heb dagelijks een akkoord, maar mijn baas is daar niet mee eens.
0: Ik hoor het al, Gerard.
1: Het wordt niks.
0: Het wordt helemaal niks.
1: Het is nog wel best, het wordt nog wel wat. Dit was het voor vanavond, dames en heren. Leuk dat jullie erbij waren. Leuk dat je nog even langs van me, Jeroen.
0: Ja, volgende keer weer.
1: En wij gaan voor jullie allemaal, het nieuws is dat ik er eerst even die jingle eruit zetten, want anders gaat hij ook harder draaien. Wat rustig van, hè?
0: Rustig. Rustgevend.
1: Wij volgende week weer terug. All, folks.
0: Yep.
1: Ik zeg goed, Sjen. Fijn
0: dag.
1: Hoi.
2: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, net als de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
4: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
3: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente.

0: jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: be happy. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze.

0: Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Thank you very much. That was the rain.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio

Adders give, snakes take, rich men poor.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: 12 uur hebben één geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben.

En zeg ik dat niet spiet. Geluk zit in feit, daar kan alles aan kennen. Met ook met vingertoppen en met mijn verstand. Maar daar ben gauw, daar zo blind als een piet bin. Daar stond te kieken.

Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Zucht de wereld roem, zucht wat nu ver is en mal. Ik heb idioot, ik heb mijn zwakheid, ik heb mijn touw.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.